0: Zon en Breugel, 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Een aardbeving met een kracht van 4,7 heeft de Italiaanse stad Napels opgeschrikt. Zeker 10 mensen raakten gewond en meerdere gebouwen liepen schade op. Na de aardbeving werd het trein- en metroverkeer uit voorzorg stilgelegd en viel op sommige plekken ook de stroom uit. Het epicentrum lag in het vulkanische gebied Campi Flegrei. De autoriteiten waarschuwen dat de komende dagen meer naschokken kunnen volgen. In de regio Napels vinden er wel vaker kleinere aardbevingen plaats. Maandag komen EU-ambassadeurs in spoedoverleg bijeen over de migratiecrisis in de Spaanse enclave Ceuta. De afgelopen dagen staken tienduizenden mensen vanuit Marokko illegaal de grens over. Een aantal EU-landen heeft daarop extra grensmaatregelen aangekondigd. Volgens Spanje zijn ruim 48.000 van de 50.000 migranten inmiddels weer teruggekeerd naar Marokko. De Europese Commissie benadrukt dat mensen vanuit Ceuta en Spanje niet vrij kunnen doorreizen naar andere EU-landen. Door de aanhoudende droogte nemen verschillende regio's extra maatregelen om water te besparen. Vanaf woensdag gaan alle sluizen in de regio Den Haag en Rotterdam dicht. Ook wordt er op meer plekken een verbod ingesteld om water uit sloten, beken en kanalen te halen. In Noord-Brabant zijn die beperkingen al verder uitgebreid. Alle schapen en koeien die op dijken langs de Waddenzee en op Texel grazen moeten daar weg omdat het gras er anders niet goed genoeg meer kan herstellen. En duizenden mensen hebben in de Oekraïnse hoofdstad Kiev opnieuw gedemonstreerd voor de terugkeer van oud-defensieminister Fedorov. Hij werd 2 weken geleden ontslagen na een conflict met de legerleiding en de hoogste legerbaas vloog daarna zelf de laan uit. De demonstranten riepen president Zelensky op om Fedorov weer als minister aan te stellen vanwege zijn moderne aanpak, met name op het gebied van drones. Zelf wil Fedorov geen andere functie, maar gewoon terugkeren op zijn ministerspost. Het weer, het blijft droog, vooral onder heldere hemel is er kans op mist bij zo'n 7 graden in het noorden tot plaatselijk 15 in het zuiden en bijna geen wind. Overdag is het zonnig en overwegend droog bij 21 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep, een uniek uitzendbureau.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showroom in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group, vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroep.nl.
0: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
5: Radio SNB 107.5 FM.
0: En overal via radio-snb.nl.
5: Radio
0: SNB. Met dit uur... De Meer Muzieknacht.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Op vrijdag 7 augustus organiseert de plantenwerkgroep van IVN Best de zomerwandeling Smalwater Campina. Tijdens deze begeerde natuurwandelingen ontdekken deelnemers de bloeiende oevers van de Beersen. Met een grote verscheidenheid aan planten, vlinders, libellen en andere insecten. Onder leiding van een gids, Ann Wester en Kati Hezen, wordt gewandeld langs bloemrijke graslanden, bermen en ruige oeverbegroeiing. Voor carpoolers wordt om 13:30 verzameld bij Zalencentrum Prinsenhof aan de Hoofdstraat 43 in Best. De wandeling start om 14:45 vanaf de parkeerplaats op de hoek van de Kemperseweg en Anna Dreef in Boksel. Aanmelden kan via de website van INV Best voor de zomerwandeling Smalwater Campina op vrijdag 7 augustus. De wandeling start om 14:45 bij de parkeerplaats aan de hoek Kemperseweg en Anna Dreef in Boksel.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Tijdens de Meerloze Zomerweken kunnen natuurliefhebbers op dinsdag 4 augustus vogelhuisjes maken in de IVN-tuin. De activiteit wordt georganiseerd door IVN Meerlo in samenwerking met het Saam. Deelnemers krijgen eerst uitleg over vogels en hun broed- en nestgedrag en gaan daarna zelf aan de slag met het maken van een vogelhuisje. Alle materialen zijn aanwezig. De activiteit duurt van 10 uur 's morgens tot 12 uur 's middags bij IVN Meerlo Natuurcentrum Het Klokhuis, Goorsedijk 1 in Meerlo. Deelname is gratis en aanmelden is gewenst.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Tijdens de zomervakantie kunnen kinderen weer iedere woensdagmiddag genieten van Jet Jeugdtheater in het Jo Man Natuurtheater in Best. Al meer dan 70 jaar worden hier

0: 107.5 FM.
1: En overal via radio-snb.nl.
2: Met nu het radionieuws.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Een aardbeving met een kracht van 4,7 heeft de Italiaanse stad Napels opgeschrikt. Zeker 10 mensen raakten gewond en meerdere gebouwen liepen schade op. Na de aardbeving werd het trein- en metroverkeer uit voorzorg stilgelegd en viel op sommige plekken ook de stroom uit. Het epicentrum lag in het vulkanische gebied Campi Flegrei. De autoriteiten waarschuwen dat de komende dagen meer naschokken kunnen volgen. In de regio Napels vinden er wel vaker kleinere aardbevingen plaats. Maandag komen EU-ambassadeurs in spoedoverleg bijeen over de migratiecrisis in de Spaanse enclave Ceuta. De afgelopen dagen staken tienduizenden mensen vanuit Marokko illegaal de grens over. Een aantal EU-landen heeft daarop extra grensmaatregelen aangekondigd. Volgens Spanje zijn ruim 48.000 van de 50.000 migranten inmiddels weer teruggekeerd naar Marokko. De Europese Commissie benadrukt dat mensen vanuit Ceuta en Spanje niet vrij kunnen doorreizen naar andere EU-landen. Door de aanhoudende droogte nemen verschillende regio's extra maatregelen om water te besparen. Vanaf woensdag gaan alle sluizen in de regio Den Haag en Rotterdam dicht. Ook wordt er op meer plekken een verbod ingesteld om water uit sloten, beken en kanalen te halen. In Noord-Brabant zijn die beperkingen al verder uitgebreid. Alle schapen en koeien die op dijken langs de Waddenzee en op Texel grazen moeten daar weg omdat het gras er anders niet goed genoeg meer kan herstellen. En duizenden mensen hebben in de Oekraïnse hoofdstad Kiev opnieuw gedemonstreerd voor de terugkeer van oud-defensieminister Fedorov. Hij werd 2 weken geleden ontslagen na een conflict met de legerleiding en de hoogste legerbaas vloog daarna zelf de laan uit. De demonstranten riepen president Zelensky op om Fedorov weer als minister aan te stellen vanwege zijn moderne aanpak, met name op het gebied van drones. Zelf wil Fedorov geen andere functie, maar gewoon terugkeren op zijn ministerspost. Het weer, het blijft droog. Vooral onder heldere hemel is er kans op mist bij zo'n 7 graden in het noorden tot plaatselijk 15 in het zuiden en bijna geen wind. Overdag is het zonnig en overwegend droog bij 21 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws.
4: Een gemiste oproep kan zomaar een gemiste klant zijn. Gelukkig is er Lucas, de AI-receptionist die nooit slaapt.
5: Hi, met Lucas. Ik filter onzin, plan afspraken en zet alles in je agenda.
4: 14 dagen gratis bellen met jouw eigen AI-receptionist? Kijk op lucas.nl. Lucas, met een O.
6: Last van kalknagels? Ontdek de Fungi X kalknagelpleister Forte. Deze intensieve behandeling behandelt kalknagels effectief, vermindert verkleuring en maakt de nagel zichtbaar gladder en verzorgder. Met zichtbaar resultaat al na 4 weken. Profiteer nu tijdelijk van 50% korting op het Fungi X assortiment bij de online drogist. Er is er maar één.
7: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
8: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk.

0: één steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Start de motor. De boerderij wacht.
2: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
3: Zonnebreugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
4: Radio
3: SNB
4: 107.5 FM.
3: En overal via radio.snb.nl.
4: Radio
3: SNB. Met dit uur de Meer Muzieknacht.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Zondag 9 augustus tussen 11 en 12 uur is er weer een AVGM conditie trimloop. En loop gezellig mee in het Joe Manbos. Elke tweede zondag van de maand organiseert atletiekvereniging General Michaels, oftewel AVGM, de conditietrimloop. De loop vindt traditiegetrouw plaats in de bosrijke omgeving van het Joe Man Natuurtheater. Aan de Joe Manweg 6 in Best. Er is keuze uit afstanden van 3 of 6,7 kilometer. De start is om 11 uur en inschrijven kan vanaf 10 uur op locatie. Voor meer informatie kan je kijken op www.avgm.nl.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Jonge natuurontdekkers kunnen op zondag 2 augustus terecht bij het Elfjespad in de IVN-tuin in Mierlo. Kinderen kunnen samen met hun ouders op zoek naar verstopte elfjes, spannende opdrachtjes doen en de natuur ontdekken tijdens een kriebeldeesjes-safari. Ook is er aandacht voor bloemen en bijen. Het Elfjespad is van 2 tot 4 uur 's middags geopend bij IVN Mierlo, Natuurcentrum Het Klokhuis, Goorsedijk 1 in Mierlo.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Het Weverijmuseum in Geldrop organiseert op zaterdag 8 augustus weer de jaarlijkse textielmarkt. Op de Bleek, het plein voor het Weverijmuseum en cultureel centrum De Weeffabriek, staan vele kramen met alles wat met textiel te maken heeft. Bezoekers kunnen inspiratie opdoen met textiel, kunst en creatieve hobby's. De textielmarkt is gratis te bezoeken van 10 uur 's morgens tot 5 uur 's middags bij het Weverijmuseum Molenstraat 21 in Geldrop.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Zon en Breugel, 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Een aardbeving met een kracht van 4,7 heeft de Italiaanse stad Napels opgeschrikt. Zeker 10 mensen raakten gewond en meerdere gebouwen liepen schade op. Na de aardbeving werd het trein- en metroverkeer uit voorzorg stilgelegd en viel op sommige plekken ook de stroom uit. Het epicentrum lag in het vulkanische gebied Campi Flegrei. De autoriteiten waarschuwen dat de komende dagen meer naschokken kunnen volgen. In de regio Napels vinden er wel vaker kleinere aardbevingen plaats. Maandag komen EU-ambassadeurs in spoedoverleg bijeen over de migratiecrisis in de Spaanse enclave Ceuta. De afgelopen dagen staken tienduizenden mensen vanuit Marokko illegaal de grens over. Een aantal EU-landen heeft daarop extra grensmaatregelen aangekondigd. Volgens Spanje zijn ruim 48.000 van de 50.000 migranten inmiddels weer teruggekeerd naar Marokko. De Europese Commissie benadrukt dat mensen vanuit Ceuta en Spanje niet vrij kunnen doorreizen naar andere EU-landen. Door de aanhoudende droogte nemen verschillende regio's extra maatregelen om water te besparen. Vanaf woensdag gaan alle sluizen in de regio Den Haag en Rotterdam dicht. Ook wordt er op meer plekken een verbod ingesteld om water uit sloten, beken en kanalen te halen. In Noord-Brabant zijn die beperkingen al verder uitgebreid. Alle schapen en koeien die op dijken langs de Waddenzee en op Texel grazen moeten daar weg omdat het gras er anders niet goed genoeg meer kan herstellen. En duizenden mensen hebben in de Oekraïnse hoofdstad Kiev opnieuw gedemonstreerd voor de terugkeer van oud-defensieminister Fedorov. Hij werd 2 weken geleden ontslagen na een conflict met de legerleiding en de hoogste legerbaas vloog daarna zelf de laan uit. De demonstranten riepen president Zelensky op om Fedorov weer als minister aan te stellen vanwege zijn moderne aanpak, met name op het gebied van drones. Zelf wil Fedorov geen andere functie, maar gewoon terugkeren op zijn ministerspost. Het weer, het blijft droog, vooral onder heldere hemel is er kans op mist bij zo'n 7 graden in het noorden tot plaatselijk 15 in het zuiden en bijna geen wind. Overdag is het zonnig en overwegend droog bij 21 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
0: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws. Radio SNB 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Radio SNB. Met dit uur... de beste muziekvariatie voor het weekend, non-stop.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Sine Biebson en Breugel vertoont op donderdagmiddag 6 augustus... de boekverfilming The Circle in het Vestzaktheater van Bibliotheek Son en Breugel. De spannende film, gebaseerd op de bestseller van Dave Eggers... gaat over privacy, macht en invloed van technologie op het dagelijks leven. Na afloop is er gelegenheid om na te praten in Café de Koster in het Dommelhuis. De voorstelling begint om 1 uur 's middags. Locatie: Bibliotheek Son en Breugel, Vestzaktheater. Kaarten kosten €5,50 voor bibliotheek- en vrouwactiefleden en €7,50 voor niet-leden. Op donderdag 6 augustus om 1 uur 's middags.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

107.5 FM. Heel de dag door. De beste muziekvariatie. Wij zijn Radio SNB.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: De Beerse Fietsvierdaagse bleef dit jaar de 43e editie. Van dinsdag 4 tot en met vrijdag 7 augustus kunnen fietsers van alle leeftijden deelnemen aan een gezellig en sportief evenement met prachtige routes door de omgeving van Middelbeers. Deelnemers kunnen dagelijks kiezen uit fietstochten van ongeveer 40 kilometer en genieten onderweg van bossen, heidevelden, weidegebieden en sfeervolle dorpjes. De start is dagelijks tussen 10 uur 's morgens en 3 uur 's middags bij Grand Café en Brasserie De Beerse, Doornboomstraat 22 in Middelbeers.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Zon en Breugel 107.5 FM. En overal via radiosnb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Tientallen woningen in Bilthoven zijn ontruimd vanwege een auto met mogelijk gevaarlijke stoffen erin. Zo'n 40 tot 45 huishoudens moesten hun woning verlaten. De politie heeft twee verdachten aangehouden, maar hun rol is nog onduidelijk. Een groot gebied rond de auto werd afgezet. Specialisten onderzochten of er inderdaad gevaarlijke stoffen in het voertuig aanwezig waren, maar ze troffen er niets verdachts aan. De FIFA ziet af van het plan om een deel van de commerciële WK-rechten aan investeerders te verkopen. De Wereldvoetbalbond trekt het voorstel in na felle kritiek uit de voetbalwereld en verdeeldheid binnen de eigen organisatie. De FIFA heeft dat zelf bevestigd. Volgens Amerikaanse media was er ook een investeringsmaatschappij uit de VS bij de plannen betrokken, dat van de broer van de schoonzoon van president Trump. De FIFA zegt dat het voorstel te veel verdeeldheid heeft veroorzaakt. Een aardbeving met een kracht van 4,7 heeft de Italiaanse stad Napels opgeschrikt. Zeker 10 mensen raakten gewond en meerdere gebouwen liepen schade op. Na de aardbeving werd het trein- en metroverkeer uit voorzorg stilgelegd en viel op sommige plekken ook de stroom uit. Het epicentrum lag in het vulkanische gebied Campi Flegrei. De autoriteiten waarschuwen dat de komende dagen meer naschokken kunnen volgen. In de regio Napels vinden er wel vaker kleinere aardbevingen plaats. En het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft op een internationale AIDS-conferentie in het Braziliaanse Rio de Janeiro een blunder gemaakt door een foutieve kaart van Afrika te laten zien. Daarop stonden 6 Afrikaanse landen op de verkeerde plek afgebeeld. Volgens persbureau Reuters bevatte de kaart een watermerk dat erop wijst dat die met ChatGPT is gemaakt. Het ministerie noemt de kaart een menselijke fout en zegt de verantwoordelijkheid te nemen. Moederbedrijf OpenAI van ChatGPT gaat de kwestie onderzoeken. Het weer, het is al snel zonnig met in het noorden kans op een buitje. Vanmiddag krijgen we zonnig en overwegend droog weer bij 21 tot 27 graden en een zwakke tot matige westelijke wind. Tot zover het radionieuws.
2: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep, een uniek uitzendbureau.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Uiterlijke opzichtdatum... Oh, gisteren.
5: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
4: Klinkt goed.
5: Minder gedoe, meer controle. Mokadocs. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
6: Mensenrelatie, Radboud Visser.
7: Hé, hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
6: Jazeker.
8: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
9: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimte. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. Benacci.com.
0: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
10: Radio
0: SNB
10: 107.5 FM.
0: En overal via radio-snb.nl.
10: Radio
0: SNB. Met dit uur. De beste muziekvariatie voor het weekend. Non-stop.

0: Dit is het regio prikbord.
1: WNW Music staat op zondagmiddag 2 augustus om 2 uur op de kiosk in Son. WNW Music is het duo Nico Wijns zang en Leo Willems op piano. Ze treden bijna jaarlijks op de kiosk. En wel met oude nummers uit de jaren 50 en 60. Maar ook bekende nummers uit de latere jaren. En kom dus luisteren op zondagmiddag 2 augustus om 2 uur op de kiosk in Son en Breugel.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Zon en Breugel, 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Tientallen woningen in Bilthoven zijn ontruimd vanwege een auto met mogelijk gevaarlijke stoffen erin. Zo'n 40 tot 45 huishoudens moesten hun woning verlaten. De politie heeft twee verdachten aangehouden, maar hun rol is nog onduidelijk. Een groot gebied rond de auto werd afgezet. Specialisten onderzochten of er inderdaad gevaarlijke stoffen in het voertuig aanwezig waren, maar ze troffen er niets verdachts aan. De FIFA ziet af van het plan om een deel van de commerciële WK-rechten aan investeerders te verkopen. De Wereldvoetbalbond trekt het voorstel in na felle kritiek uit de voetbalwereld en verdeeldheid binnen de eigen organisatie. De FIFA heeft dat zelf bevestigd. Volgens Amerikaanse media was er ook een investeringsmaatschappij uit de VS bij de plannen betrokken, dat van de broer van de schoonzoon van president Trump. De FIFA zegt dat het voorstel te veel verdeeldheid heeft veroorzaakt. Een aardbeving met een kracht van 4,7 heeft de Italiaanse stad Napels opgeschrikt. Zeker 10 mensen raakten gewond en meerdere gebouwen liepen schade op. Na de aardbeving werd het trein- en metroverkeer uit voorzorg stilgelegd en viel op sommige plekken ook de stroom uit. Het epicentrum lag in het vulkanische gebied Campi Flegrei. De autoriteiten waarschuwen dat de komende dagen meer naschokken kunnen volgen. In de regio Napels vinden er wel vaker kleinere aardbevingen plaats. En het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft op een internationale AIDS-conferentie in het Braziliaanse Rio de Janeiro een blunder gemaakt door een foutieve kaart van Afrika te laten zien. Daarop stonden 6 Afrikaanse landen op de verkeerde plek afgebeeld. Volgens persbureau Reuters bevatte de kaart een watermerk dat erop wijst dat die met ChatGPT is gemaakt. Het ministerie noemt de kaart een menselijke fout en zegt de verantwoordelijkheid te nemen. Moederbedrijf OpenAI van ChatGPT gaat de kwestie onderzoeken. Het weer, het is al snel zonnig met in het noorden kans op een buitje. Vanmiddag krijgen we zonnig en overwegend droog weer bij 21 tot 27 graden en een zwakke tot matige westelijke wind. Tot zover het radionieuws.
0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com. Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws. Radio SNB 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Radio SNB.
2: Dit is de muzieksafari, een gevarieerd programma met Ger Poppelier.

Ja, we zijn begonnen met de Muziek Safari. Nou, fijn dat je er weer bij bent op dit moment van de dag. Welkom uiteraard. En we hebben weer een mooie muzikaal landschap voor je tevoorschijn getoverd. Of we gaan het toveren uit het mengpaneel en de mooie muziek die we hebben uitgezocht voor dit programma. We begonnen met de Noorse zanger Kit Njorken met Don't Say Never. Een nieuwe ster aan het muzikale firmament, om het zomaar eens eventjes uit te drukken. Goed, alle vakanties zijn voorbij. Kinderen weer naar school, mensen weer aan het werk. Kortom, het gewone leven neemt weer zijn aanvang. I Turn To You, een dance-pop anthem van Melanie C, uitgebracht in 2000 als vierde single van het debuutalbum Northern Star. Ja, weet je, de remix door DJ Hex Hector gaf een nummer toch wel een lekkere clubsound, waarmee het wereldwijd hoge ogen gooide. In Nederland stond het 13 weken in de top 40, waarvan 4 weken op nummer 1.

heerlijk, hè? Om op zo'n bankje te zitten en dan heerlijk in alle rust uit te kijken over dat muzikale blueslandschap. Heerlijke muziek was dat van Jesse Martins en band, het nummer Tricky Things uit het jaar 2017 alweer. We gaan naar dit jaar, 2025, Survive, een emotionele ballad van Lewis Capaldi. Die na een lange muzikale pauze weer wat van zich laat horen. En het lied dat, ja, weer spiegelt zich ook wel een beetje door zijn persoonlijke worstelingen. Waaronder zijn Tourette-diagnose en ook nog zijn burn-out en al dat soort zaken die daarbij komen. Dus Lewis, kom erop.

Ach, wat is het heerlijk om terug te gaan in de tijd en te genieten van muziek van onder andere bijvoorbeeld Carlos Santana. En de Samba Partie kwam uit in 1970 als nummer op het album Abraxas. En in 1973 werd het uitgebracht als een single. Goed, de hoogste tijd voor Nederlandstalig hier in de muzieksafari. Hoe hou ik dit vast? Een mooie samenwerking tussen de jonge zangeres Bente en de ervaren Zeeuwse band Bluff. Uitgebracht in 2023. Ja, dat nummer gaat toch over het verlangen hoor, om mooie momenten vast te houden, zelfs als ze dreigen te vervagen.

Het nummer She's Like the Wind van Patrick Swayze kwam uit in 1987. Een nummer van de soundtrack van de film Dirty Dancing werd medegeschreven door Patrick Swayze. En de andere was Stacey Widerlitz. Heerlijke muziek, fijn om dat weer eens een keertje terug te horen. En dat allemaal in de muzieksafari. Walk on Water, een van de grootste hits van de Belgische danceformatie Milk Incorporation, uitgebracht in 2000. Ja, weet je, heerlijke opzwepende muziek en de zang van Linda Mertens. Ja, weet je, het groeit toch uit tot een klassiek hoor, in de Europese clubscene. En het gaat allemaal over te doen voor de liefde, om er alles te doen voor de liefde, maar dan ook werkelijk alles, zelfs als het onmogelijk is. Bijvoorbeeld over water lopen, alleen maar om bij je geliefde te zijn.

Dat is ook de Muziek Safari, een uitzicht over een onbekend muzikaal landschap. The Future Husband, een Nederlandse band, oorspronkelijk begonnen als solo-project van de zangeres Adoura Suleiman in 2021. En dat in 2023 uitgroeide tot een vierkoppige collectief met Kike Zwageman, Ivar Otte en Gino Burakiewicz. Nou, heerlijke muziek om naar te luisteren. Pluk de dag, jawel, een vrolijk opbeurende zomersingle van Willy Sommers. Ja, weet je, toch wel een echte feel-cool track. En perfect voor zonnige dagen en een grote glimlach op je gezicht.

Everything I Need, een lekker dansbandnummer van de Britse zangeres Olivia Dean. En het gaat over het weten wat je verdient in de relatie en er niet bang voor zijn om het te veranderen.

Concetta Franco Nero, bekend geworden als Connie Francis. Onder die naam kennen we haar veel en veel beter. Amerikaanse zangeres die haar grootste succes behaalde in de jaren 50 en 60 van de 20e eeuw. Dus alweer heel lang geleden. En dit was een van haar hitjes, Gonna Get That Man. Ben je morgen vrij? Dat is een zomerse poptrack die in augustus van 2025 wordt uitgebracht door de YouTube-sensatie De Bankzitters in samenwerking met Ronnie Flex. Ja, weet je, toch een lied wat draait om de spontaniteit en het verlangen. Bijvoorbeeld door de zin slaap vannacht bij mij, meld je af voor mij. Daar komen ze aan.

Terug in de tijd met Gene Pitney en It Hurts To Be In Love. Ik stel vast dat we bijna gekomen zijn aan het einde van de eerste etappe van de muzieksafari. We gaan eens opmaken voor het tweede gedeelte en ik zie je zo dadelijk weer.

0: Zon en Breugel, 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Vanaf de komende jaarwisseling geldt in Nederland nu een landelijk vuurwerkverbod voor consumenten, want vandaag gaat die wet officieel in. Burgemeesters kunnen onder voorwaarden nog wel een ontheffing geven aan lokale verenigingen voor een vuurwerkshow. Gemeenten krijgen de komende maanden de tijd om zich op het vuurwerkverbod voor te bereiden. En ook komt er nog deze zomer een landelijke voorlichtingscampagne. Bovendien krijgt iedereen de kans om het overgebleven vuurwerk in te leveren. Tientallen woningen in Bilthoven zijn uren ontruimd geweest vanwege een auto met mogelijk gevaarlijke stoffen erin. Zo'n 40 tot 45 huishoudens moesten hun woning verlaten. De politie heeft twee verdachten aangehouden, maar hun rol is nog onduidelijk. Een groot gebied rond de auto werd afgezet. Specialisten onderzochten of er inderdaad gevaarlijke stoffen in het voertuig aanwezig waren, maar ze troffen er niets verdachts aan. De FIFA ziet af van het plan om een deel van de commerciële WK-rechten aan investeerders te verkopen. De Wereldvoetbalbond trekt het voorstel in na felle kritiek uit de voetbalwereld en verdeeldheid binnen de eigen organisatie. De FIFA heeft dat zelf bevestigd. Volgens Amerikaanse media was er ook een investeringsmaatschappij uit de VS bij de plannen betrokken, dat van de broer van de schoonzoon van president Trump. De FIFA zegt dat het voorstel te veel verdeeldheid heeft veroorzaakt. Een aardbeving met een kracht van 4,7 heeft de Italiaanse stad Napels opgeschrikt. Zeker 10 mensen raakten gewond en meerdere gebouwen liepen schade op. Na de aardbeving werd het trein- en metroverkeer uit voorzorg stilgelegd en viel op sommige plekken ook de stroom uit. Het epicentrum lag in het vulkanische gebied Campi Flegrei. De autoriteiten waarschuwen dat de komende dagen meer naschokken kunnen volgen. In de regio Napels vinden er wel vaker kleinere aardbevingen plaats. Het weer, het is al snel zonnig met in het noorden kans op een buitje. Vanmiddag krijgen we zonnig en overwegend droog weer bij 21 tot 27 graden en een zwakke tot matige westelijke wind. Tot zover het radionieuws.
0: Station met de meeste muziekvariatie
2: en het laatste nieuws.
3: Radio SMB 107.5 FM.
2: En overal via radio snb.nl.
3: Radio SNB.
4: Muzieksafari, een muzikale reis onder leiding van Gert Poppelier. Laat je meevoeren door het verrassende muzikale landschap. De Muzieksafari begint nu. Okay.

Ja, ja, een Nederlandstalige opener voor het tweede uur in de muzieksafari. We gaan lekker door waar we bij het eerste uur gebleven zijn. Lekker muziek en mooie muzikale uitzichten. En fijn dat je er nog steeds bij bent hier in de muzieksafari. Verder gaan we met Once Upon a Long Ago. Ja, toch wel een romantisch, nostalgisch nummer hoor, van Paul McCartney uit het jaar 1987. En dat nummer was oorspronkelijk bedoeld voor de film The Princess Bride. Maar ja, dat werd uiteindelijk niet gebruikt. En McCartney wilde het ook eerst opnemen als duet met Freddie Mercury. Maar ja, door allerlei agenda-conflicten ging dat ook niet door. Kortom, alleen hij nu ook in de muzieksafari.

let me be. Wel, wel, wel, I Need Some Air. Mooi bluesnummer van Otis Payne, opgenomen in 1969. En Payne was toch wel een hele legendarische pianist en zanger in zijn tijd. En vooral bekend als lid van de Muddy Waters Band in de jaren 50 en 60 van de vorige eeuw. En op dit album, The Biggest Thing Since Colossus, werkte hij samen met leden van Fleetwood Mac, waaronder Peter Green en Danny Curwen. Goed, we gaan weer terug naar deze tijd, naar het moment van 2025. Cabrielle, dat is toch wel een solo nummer van de K-pop-achtige meidengroep Cat's Eye. En kwam uit in juni van dat jaar als tweede single van het album Beautiful Chaos.

Ach ja, Lesson 1 uit 1962. Dat was Ross Conway en zijn orkest, de pianist. Ja, ik heb er nog wel herinneringen van vroeger dat ik die pianoboeken had. Pianoboek 1 en 2 en 3 en 4 en 5 en misschien nog meer, dat weet ik niet. Maar dit gepingel aan het eind, dat stond ook in een van die boeken. En op een gegeven moment bleek toch wel dat ik echt geen talent had voor pianospelen. En ben er toen mee gestopt. En ja, heden ten dagen vind ik dat eigenlijk toch wel weer een heel klein beetje jammer hoor. Dat ik toen niet heb doorgezet. En nou heb ik andere dingen te doen, bijvoorbeeld radio maken. Waar ik mijn tijd genoeg mee kan vullen. Nederlandstalig weer hier in de muzieksafari. Voorbestemd een, ja, toch wel een energieke poptrack van Luna en Rousseau. Het nummer draait over het gevoel van twee mensen elkaar simpelweg, dat ze voor elkaar gemaakt zijn. En dit nummer, dat ging al viral op TikTok voor de officiële release. En dat zorgde weer voor veel anticipatie.

Victoria Eeman, de Nederlandse, woont in Gelderland. Ze is countryzangeres, dat had je al gehoord, denk ik. En er verschenen diverse albums en singles van haar liedjes, geschreven door bekende internationale songwriters. En Victoria, je weet je, heeft toch wel een doelloos gestreefd ernaar een succesvolle countryzangeres te worden. En countrymuziek, dat ligt aan haar hart. En dat blijft toch haar favoriete genre. We gaan verder met het volgende. De Maxi Safari. Ja, daar is hij weer, de Maxi Safari. Een dikke 7 minuten, Many a Mile to Freedom. Een mooi nummer van de Britse rockband Traffic. Afkomstig van hun album The Low Spark of High Heeled Boys uit 1971. Het is geschreven door Steve Winwood en Anna Capaldi-Gilby, de vrouw van drummer Jim Capaldi. MUZIEK

Ja, dat was hem weer voor deze week. De Maxi Savari en wel het nummer Traffic. Many a Mile to Freedom van de formatie Traffic. En als ik zo wekelijks bezig ben met de voorbereiding en ik moet dan ook weer wat kiezen voor de Maxi Savari, dan moet ik altijd kiezen tussen een paar nummers. En wat is best wel makkelijk om daar het een en ander over te vinden. En elke week vind ik het weer lastig om de keuze te maken, maar elke week lukt het weer. Dus wees getroost, ook voor de volgende week staat er weer een mooie Maxi Safari op jou te wachten. Goed, de volgende mededeling ook wel belangrijk. Oude en nieuwe hits, bekende en onbekende artiesten, dit is de Muziek Safari. Goed, maar dat wist je allemaal natuurlijk wel als je trouwe luisteraar bent. Even het volgende, van Zuid-Afrika tot België. Van een rugzak vol vragen tot een hart vol liefde. Hier is Chris Morton met Promise.

Ja, Marshmallow en Jelly Roll die hebben de single uitgebracht Holy Water. En ja, weet je, die titel Holy Water verwijst naar het verheffen van een drankje ter ere van een overleden dierbare. En de zanger die ziet de drank als Holy Water omdat het hem verbindt met de persoon die hij mist, die vanuit de hemel neerziet. Ja, het is niet zo wat. Vaak zitten er hele diepe bedoelingen achter een zoen. Zoals bij deze bijvoorbeeld. Jij bent alles voor mij. Ja, zeker echt waar. Het is een ontroerende Nederlandstalige popballad van Lisa Lewis. En ja, weet je, het gaat over de liefde uiteraard. Tekst geschreven door Belinda Meuldijk. En die kennen we allemaal vanwege haar prachtige en poëtische teksten.

over de Mountain Across the Sea. Een lied geschreven door Rex Carvin. En het lied was een hit voor duo Johnny en Joe in 1957. En Bobby Fenton, die je zojuist hoorde, deed er nog eens dunnetjes over in 1963. Verder met Hoe is het? Een lekker speelse poptrack van Roxy Dekker. En met de bijdrage van Adelie en Ronnie Flex. En Roxy zegt zelf over het nummer. Ach ja, weet je, het nummer fantaseert over hoe het nou zou zijn als het wel tot een afspraakje zou komen.

Het lied Lady of the Night van Donna Summer werd uitgebracht in november 1974 als tweede single van het gelijknamige debuutalbum. En we gaan naar het volgende. Weet je wat nou een van Estefan's eerste grote solo hits was na haar tijd met de BMW Sound Machine? Wel deze, Get on Your Feet.

Zo, de verdwijnt zo langzamerhand uit beeld colorie. Estefan, get on your feet. Goed, ik ga afscheid van je nemen. Het zit er weer bijna op. Ook deze etappe van de muzieksafari weer heel graag voor je gedaan. En ik kijk uiteraard eruit naar de volgende week. Dus wat mij betreft graag tot de volgende keer. Tot de volgende muzieksafari.

0: Zon en Breugel, 107.5 FM.
1: En overal via radio-snb.nl.
0: Met nu het radionieuws.
2: Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws. Na de aardbeving gisteravond in Napels zijn tot nu toe 21 gewonden geteld. Twee van hen zouden er zeer slecht aan toe zijn. De beving had een kracht van 4,7 en er waren meer dan 30 naschokken. Op sommige plekken viel de stroom uit. Het treinverkeer werd uit voorzorg stilgelegd voor controles. Volgens autoriteiten kunnen er ook de komende dagen nog bevingen zijn. En volgens Italiaanse media was het een van de zwaarste aardbevingen ooit bij Napels. De VS bereidde volgens Amerikaanse media nieuwe aanvallen op Iran voor. De Wall Street Journal meldt dat president Trump het leger opdracht zou hebben gegeven een aanval te lanceren die mogelijk al dit weekend kan starten en enkele dagen kan duren. Onder meer Iraanse energieinstallaties worden hierbij als mogelijke doelen genoemd. De plannen zouden met Israël worden afgestemd. Trump zei gisteren dat hij steeds minder vertrouwen heeft in onderhandelingen met Iran. Bij nieuwe Russische aanvallen op Kiev zouden vannacht minstens 9 mensen zijn gedood en minstens 20 gewond zijn geraakt. In een aantal wijken brak brand uit en zat men zonder stroom. In een gebouw dat gedeeltelijk instortte kwamen mensen vast te zitten. Volgens president Zelensky is er een tekort aan luchtverdedigingssystemen zoals Patriot-raketten. Hij heeft opnieuw de VS en andere bondgenoten gevraagd om meer van die systemen. En vanaf komende jaarwisseling geldt in Nederland een landelijk vuurwerkverbod voor consumenten, want vandaag gaat de wet officieel in. Burgemeesters kunnen onder voorwaarden nog wel een ontheffing geven aan lokale verenigingen voor een vuurwerkshow. Gemeenten krijgen de komende maanden de tijd om zich op het vuurwerkverbod voor te bereiden. Ook komt er nog deze zomer een landelijke voorlichtingscampagne en krijgt iedereen de kans om het overgebleven vuurwerk in te leveren. Het weer, het is al snel zonnig met in het noorden kans op een buitje. Vanmiddag is het zonnig en overwegend droog bij 21 tot 27 graden en een zwakke tot matige westelijke wind. En dit was het radionieuws.
3: Last van kalknagels? Ontdek de Fungi X kalknagelpleister Forte. Deze intensieve behandeling behandelt kalknagels effectief, vermindert verkleuring en maakt de nagel zichtbaar gladder en verzorgder. Met zichtbaar resultaat al na 4 weken. Profiteer nu tijdelijk van 50% korting op het Fungi X assortiment bij de online drogist. Er is er maar één.
4: Uiterlijke opzichtdatum. Oh, gisteren.
5: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
4: Klinkt goed.
5: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
6: Klaar met gedeelde leads? Lead Queens levert 100% exclusieve leads. Vanaf 20 euro per lead, exclusief btw. Zonder verborgen kosten en zonder contracten. Benieuwd naar onze leadpakketten? Neem dan een kijkje op www.leadqueens.nl.
0: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
7: Radio SMB 107.5 FM.
0: En overal via radio-snb.nl.
7: Radio SNB.
0: Het is de muziek.
8: Het is de muziek die het hem doet.
0: Die het hem doet. Dit is Peter Wilkens.

Zo, daar zijn we weer. Fris en fruitig, wat wil je nog meer? En ik kan 2 uur lang luisteren naar het programma Een Goedemorgen Met. De komende 2 uur heel veel muziek. Muziek uit de jaren 60, 70, 80 en 90. En ga zomaar lekker door.

En voor de liefhebbers draaiden we een gouden ouwe. We gingen terug naar het jaar 1966. En dan gaan we nu naar welk jaar eigenlijk? Ik weet het niet meer. Luister zelf maar, zou ik zeggen.

Een vrolijk liedje op deze ochtend. Van Morrison. Tijd voor Sandy Coast.

Euro. Ja, de betere muziek hier bij het station waar muziek in zit, hè? Letterlijk en figuurlijk. En hoort deze ook bij Wally Tax. Miss Wonderful.

Jermaine Jackson, That Is Home. En wat ga jij vandaag allemaal doen? Ja, heel veel denk ik. Of misschien helemaal niks, dat kan natuurlijk ook. Wat ga ik vandaag allemaal doen? Ja, heel veel in ieder geval. Ik heb het druk. Toontje lager ook.

Ik draaide de uitvoering van Take That. De volgende keer doe ik dan weer de Bee Gees voor de liefhebbers. Verder met Tom Jones. En wat zingt hij eigenlijk ook weer?

En we gingen inderdaad terug naar het jaar 1969. Muziek van de Shuffles. Shalala, I need you. Beste luisteraars, ik geef een kop koffie inschenken. En dan ben ik zo weer bij je terug. Ik heb nog een stapeltje platen liggen. Voor het tweede uur. Dus niks getreurd. Er komt nog genoeg langs. Blijf luisteren, zou ik zeggen. Spargo.

0: Zon en Breugel.
1: 107.5 FM.
0: En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
2: Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws. Na de aardbeving gisteravond in Napels zijn tot nu toe 21 gewonden geteld. Twee van hen zouden er zeer slecht aan toe zijn. De beving had een kracht van 4,7 en er waren meer dan 30 naschokken. Op sommige plekken viel de stroom uit. Het treinverkeer werd uit voorzorg stilgelegd voor controles. Volgens autoriteiten kunnen er ook de komende dagen nog bevingen zijn. En volgens Italiaanse media was het een van de zwaarste aardbevingen ooit bij Napels. Vanmiddag om 12 uur start in Amsterdam weer de jaarlijkse Canal Parade. De optocht van ongeveer 80 boten vol met feestende mensen door de grachten van de hoofdstad staat dit jaar in het kader van de World's Pride. Op de Prinsengracht kan de optocht bekeken worden vanaf een World Pride stadion met zo'n 9000 zitplaatsen. In verband met de aanslag bij een Pride-viering in Berlijn vorige week zijn er extra veiligheidsmaatregelen getroffen. Bij nieuwe Russische aanvallen op Kiev zouden vannacht minstens 9 mensen zijn gedood en minstens 20 gewond zijn geraakt. In een aantal wijken brak brand uit en zat men zonder stroom. In een gebouw dat gedeeltelijk instortte kwamen mensen vast te zitten. Volgens president Zelensky is er een tekort aan luchtverdedigingssystemen zoals Patriot-raketten. Hij heeft opnieuw de VS en andere bondgenoten gevraagd om meer van die systemen. En in coffeeshops krijgen klanten steeds meer waar voor hun geld, meldt het AD. Wiet bevat steeds meer van de werkzame stof THC, maar de prijs is de afgelopen 2 jaar ongeveer hetzelfde gebleven. Zo'n 11 euro per gram. Volgens het kenniscentrum Trimbos komt dat door nieuwe kweekmethoden en meer aanvoer vanuit andere landen door legalisering. Sterkere wiet zou niet automatisch meer risico voor gebruikers betekenen, omdat ze er dan minder van nemen. Het weer, het is vandaag zonnig en overwegend droog bij 21 tot 27 graden en een zwakke tot matige westelijke wind. En dit was het radionieuws.
3: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
4: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
1: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
5: Radio SNB 107.5 FM.
1: En overal via radio-snb.nl.
5: Radio SNB.
6: Love your radio. Love your music. This is the best thing on your radio.
1: Peter Wilkens.

ja, dat is zijn naam. Frankie. Do you remember me? En dan is hij afgelopen. Ja, de laatste keer. Zo, daar zijn we weer. Tweede gedeelte. Tweede uur is alweer ingegaan. Goedemorgen met Peter. Nog een uur lang. Muziek. Speciaal voor jou.

régére már. Ik nam je mee terug naar het jaar 1966. Was een tijd geleden, zeg. Ja, dat kan je wel zeggen. Tavares. Een discoetje. En wat zingen ze ook weer? Don't take away the music. Ik ga in ieder geval niet voor je zingen. Want dan zet je de knop gewoon. Dan zal ik je besparen. We laten het over aan Tavares.

Een plaat die letterlijk grijs gedraaid is. Dan hebben we het natuurlijk over de Rolling Stones en Miss You. Take good care of yourself. Nou, dat moeten we ook allemaal doen, hè? Of niet soms? 3 Degrees. Goedemorgen. De betere muziek hier. Bij het station. Waar muziek in zit. 24 uur per dag. Draaien we de leukste en de beste hits voor jou.

En de jazzpolitie die zong over de liefdesliedjes. En er hoort deze misschien ook wel bij, hè? Alles kan. ABBA, I do, I do, I do, I do.

een plaat die wekenlang nummer 1 stond in de top 40. En we gingen even terug naar het jaar 1975. Ken je hem nog?

Een lekker vrolijk plaatje van Juan Pardo, Nobi Hables. En we gaan verder met UB40.

En dan kijk ik even naar de klokluisteraars. Inderdaad, het is alweer tijd. Ja. Ik kan nog net één plaat draaien. Vlieg voorbij. Of niet soms. In ieder geval bedankt voor het luisteren. En je weet het. Ze zenden hier 24 uur per dag uit. De betere muziek. De hele dag. Door. Dag en nacht. En dat speciaal voor jou. Wens je een fijne dag toe. En wat mij betreft, tot de volgende keer maar weer.

0: Zon en Breugel, 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws. Vakantiegangers moeten vandaag rekening houden met lange files in Frankrijk, Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland en Italië, want het is Zwarte Zaterdag. Op de Europese snelwegen wordt topdrukte verwacht. Vooral op de Route du Soleil, de Gotthardtunnel en de Brennerpas kunnen wachttijden uren oplopen. De ANWB adviseert wat later te vertrekken en ook rekening te houden met bosbranden en extra snelheidscontroles. Voor volgende week zijn flitsmarathons aangekondigd. Nederlandse vrijwilligers van Animal Heroes gaan naar Spanje om dieren te redden in een door natuurbranden getroffen gebied bij Madrid, meldt nu.nl. 50.000 hectare is daar verwoest en duizenden dieren komen nu voedsel en water tekort. Maandagochtend gaan ze de bossen in om noodvoer te brengen voor onder meer konijnen, paarden en vogels. De noodtoestand in het gebied is inmiddels opgeheven, maar volgens Animal Heroes hebben dieren juist na de branden hulp nodig. Na de aardbeving gisteravond in Napels zijn tot nu toe 21 gewonden geteld. Twee van hen zouden er zeer slecht aan toe zijn. De beving had een kracht van 4,7 en er waren meer dan 30 naschokken. Op sommige plekken viel de stroom uit. Het treinverkeer werd uit voorzorg stilgelegd voor controles. Volgens autoriteiten kunnen er ook de komende dagen nog bevingen zijn. En volgens Italiaanse media was het een van de zwaarste aardbevingen ooit bij Napels. En straks om 12 uur start in Amsterdam weer de jaarlijkse Canal Parade. De optocht van ongeveer 80 boten vol met feestende mensen door de grachten van de hoofdstad staat dit jaar in het kader van de World's Pride. Op de Prinsengracht kan de optocht bekeken worden vanaf een tijdelijk stadion met zo'n 9000 zitplaatsen. In verband met de aanslag bij een Pride-viering in Berlijn vorige week zijn er wel extra veiligheidsmaatregelen getroffen. Het weer: bij een zwakke tot matige westelijke wind is het zonnig en overwegend droog bij 21 tot 27 graden. Morgen temperaturen tot 29 graden. En dit was het radionieuws.
2: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting op je eerste bestelling vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd. Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl. Al vanaf 30 paar te bestellen.
0: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
3: Radio SNB 107.5 FM.
0: En overal via radio-snb.nl.
3: Radio SNB.
0: Met dit uur Radio Berkenstaten. Met Han Muller.

welgemeend bonjour van mij, natuurlijk. Want het is weer de hoogste tijd voor een uur lang genieten van nieuw en oud en mooi en misschien minder mooi. Wat u dan vindt. Ik vind van wel, want ik heb ze uitgezocht. Dat betekent gewoon tijd voor de Radio Berkenstaten. Bij Radio SMB uit Zonnebreugel. Ja. Ik had hem natuurlijk wel wat charmanter weg kunnen draaien. Maar goed, dit was natuurlijk onze begintune. En wij gaan helemaal diep in het verleden. We gaan 80 jaar terug, we gaan naar 1941. Toen Ella Fitzgerald met de Delta Rhythm Boys een prachtige uitvoering gaf van It's Only a Paper Moon. Ja, het is een papiermaantje, maar hij schijnt af en toe nog wel s'nachts al. En het is ook goed te zien, want het is onbewolkt. Dus wat dat betreft, geniet van deze papieren maan.

Ja, dit was, maakte natuurlijk een heleboel goed van mijn plotselinge afklappen van onze intro. Maar goed, dit was Velvet Gerald en bijgestaan door de Delta Rhythm Boys. En met deze Paper Moon gaan wij eens even kijken van waar staat dan zo'n maan. Ja, die kan natuurlijk boven de stad staan, maar die kan ook boven het bos. Maar die kan ook misschien boven, boven de katoenvelden staan in Amerika. En de Creedence heeft daar een nummer op gedaan van. Wij denken, ja, daar zou best die Paper Moon kunnen gaan staan.

Ja, dan denk ik misschien, god, die John Fogerty, die kon er wel mooie muziek maken. Ja, dat is hartstikke leuk, maar dit was natuurlijk niet van hem. Dat was een origineel uit 1940 van niemand minder dan Lead Belly. Of ja, terwijl hij heette eigenlijk Huddy Ledbetter, maar hij werd naderhand bekend onder zijn artiestennaam Lead Belly. In 1940 had hij daar al een eerste plaatopname van. En een van de, denk ik toch wel, de meest belangrijke uitvoeringen was die van Harry Belafonte in 1958. Maar goed, dit is eventjes, en de Beach Boys hebben hem ook nog gecoverd in 1968. En deze kwam een jaar later van de LP Willie and the Pool Boys van de Creedence Clearwater Revival. En ja, het is eigenlijk maar een heel simpel spelletje, hè, om naar die Cotton Fields te gaan. En dan gaan we dan eens even kijken of de Four Tops daar misschien iets op gevonden hebben, op dat simpele spelletje.

blijft er altijd een lekkere soulplaat, dit. De Four Tops en Simple Game. Ja, zo simpel is het spelletje eigenlijk niet. We moeten even kijken of we daar een andere uitvoering aan kunnen geven. Want ik zit even, ik ben met mijn muis aan het spelen. Ja, nou, beter als met niet anders. Maar goed, een Simple Game. Want ja, je hebt natuurlijk toch altijd wel heel veel liefde nodig. En ja, de Love Affair had in 1968 al het antwoord van een dag zonder liefde. En het is net als een dag niet gelachen, het is een dag niet geleefd. Maar dit is een dag zonder liefde. A day without love.

een heerlijke plaat uit de periode van de Summer of Love, 1968. The Love Affair en A Day Without Love. Naderhand ook opgenomen door onder andere Michael Dublé. Michael Goud. Maar even wat dit jaar, wel even bij de les blijven. Dan heb je dus inderdaad een dag zonder liefde en daarna begint het weer en dan kom je een meisje tegen en dan denk je, oh, dit is het helemaal. En dat hebben de Turtles ook in 1968 gehad. Want die kwamen een meisje tegen met een hele mooie naam en dat heette Eleanor.

En dan horen van de Turtles. En ja, ik zit net even te kijken op internet. Want we hebben natuurlijk. Het begint in augustus te worden. Ja, het is 1 augustus. En eind augustus, 17 augustus om wel te verstaan. Tot en met 20 augustus, dan is er weer de kindervakantie Spelweek in Zonnemreugel. En ja, dit is de 50ste uitgave. En ze schrijven hier op de pagina van KVS Zon, waar je meer informatie kunt krijgen over het hele programma. Er komt een reunie, want dit jaar hebben we een extra speciale editie. In de loop van de jaren hebben we vele vrijwilligers gehad. En om die weer even het KVS-gevoel te laten hebben, organiseren we speciaal een reunie. En die vindt plaats op 22 augustus. Dus wat dat betreft zou ik zeggen van, als je in de tijd meegedaan hebt als vrijwilliger voor de KVS, zorg eventjes dat je op die reuniepagina terechtkomt, je aanmeldt voor trip down memory lane, zou ik zeggen. Dus even voor de kinderen die niet daartoe horen. Want dat kan natuurlijk zijn. Die zijn gewoon heel gezellig. De laatste week van de vakantie onder de pannen. Ouders kunnen even bijkomen van alle ellende die ze de afgelopen 5 weken hebben gehad. En de kindervakantiespelweek die begint nogmaals op 17 augustus. En dat geldt op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag. Maar nogmaals, raadpleeg even de site van KVS Zon. En reserveer eventjes een prachtige plaats voor je kinderen. En als je meegedaan hebt als begeleiders, als vrijwilliger, ook voor jezelf, voor de 22e. En dan zeg ik, als je niet lezen kan, dan luister in ieder geval.

0: Ja, dit was wel even een bekentenis van Ben Kramer. Hè? Oh, luister toch. En ja, ik ben eigenlijk op zoek naar het nummer, de vertaling. Het zal wel ergens een vertaling van zijn, maar konden we hem niet kunnen vinden. En daarom denk ik van ja, laten we maar gewoon eens even teruggaan in de tijd. En eens even kijken wat dat allemaal voor moois gebracht heeft.
1: What we're gonna do right here is go back. Way back. Back into time.

Julio Iglesias, de hartebreker van menige vrouw in de jaren 70. Maar hij is sinds 1991 al samen met het voormalige Nederlandse fotomodel Miranda Rijnsburger. Is er in 2010 mee getrouwd. Dus had al 20 jaar een relatie. En op een gegeven moment zei Julio: te kero, en is het niet tijd om die gaan merrien en zo. Dus, en ze hebben samen 5 kinderen. Dan weet ik alleen niet van wie nou al die kinderen afkomstig zijn. Want hij heeft volgens mij al meerdere vrouwen gehad dan die Miranda Rijnsburger. Maar goed, dat was dus even een korte blik in het liefdesleven van Julio Iglesias. Maar dit nummer is eigenlijk niet uit 1979, toen Julio Iglesias het op de plaats zette. Maar het komt al uit 1911. Het was oorspronkelijk van Mariano Melendez. En Julio heeft het heel slim aangepakt en een prachtige hit mee gescoord. 16 weken in onze top 40 en ook een eerste plaats natuurlijk in de zomerperiode. Dus wat dat betreft mag hij niet klagen, onze grote vriend uit Spanje. En dit is onze grote vriend uit Amerika, Sam Cooke.

0: Ja, Sam Cooke was dat, een twist in the night away. En het is nog altijd een beetje, ja, in duisteren gehuld, of misschien in nevelen gehuld, het overlijden van een gewelddadige dood van Sam Cooke in het pensioen, waar hij regelmatig kwam met de vrouwelijke gezelschap. En de inhaber, dat is natuurlijk ook niet goed, maar in ieder geval de mevrouw die... hoe moet ik dat nou vertellen? Het is... Hij zou haar lastig gevallen hebben, zei ze. En toen heeft ze hem doodgeschoten. Ja, maar de vraag is natuurlijk of het allemaal waar is. Maar goed, dat was het trieste verhaal. Wij gaan een beetje meer naar het humoristische verhaal. We gaan gewoon een beetje lachen.
1: De leukste thuis.
2: Wie is de leukste thuis?
1: Ik ga gewoon het liefste met mijn eigen Kees... En een auto en een caravan op vakantie. Beetje cruisen door Europa. En dan rij ik het liefste zelf. En dan rijden we zo door Duitsland. En van Duitsland gaan we over naar Oostenrijk. En van Oostenrijk gaan we dan mooi zo lekker over de Brennerpas Italië in. En als we dan op de camping aangekomen zijn, dan parkeer ik zelf de caravan op zijn plekje. Beetje vooruit, een beetje achteruit, een beetje tegensturen. Zonder mover, dat vind ik voor watjes. Yeah. Dan draai ik de pootjes uit... Oh ja, ook zonder boormachine vind ik hem al voor losers. Dan zet ik de voortent op. En als alles op zijn plekje staat, dan zet ik mijn stoel voor de caravan. Heerlijk. Meer heb ik niet nodig. Gewoon daar lekker zitten in de natuur zo een beetje. En als ik echt goed gesetteld ben... Dan pak ik mijn verrekijker. En mijn boekske. En dan ga ik spotten. Mensen spotten. De campingmens in zijn natuurlijke habitat. Heerlijk. En het allerleukste vind ik de wisseldag. Ken je de wisseldag? Dat is het fijnste als, als je zelf zeg maar hoe caravan al een weekje hebt staan. Alles heeft een plekje en dan komt er nieuw vlees op de camping. Dan komen van die vrouwen met veel te grote broekrokken... en met van die geitenwolle sokken in die sandalen... met grote passen stappen ze over de plek heen... om te kijken of dat die wel net zo groot is als in de brochure stond. En dan begint het schouwspel. Kom maar! Kom maar, Sjaak. Naar achteren, naar links. Dan moet er rechts sturen, Sjaak. Ga maar terug. Kom maar. Heerlijk. Echt. Dat is net een natuurfilm waar ik naar zit te kijken. Heerlijk. Hoho. Oh, en om het echt een natuurfilm te laten lijken... mis ik soms alleen nog zo'n voice-over, zo'n David Attenborough-stem.
3: Sommige campingtypes zijn in het mensenrijk niet echt populair. Al schijnen ze zelf te denken dat iedereen, net als zijzelf, altijd om een praatje verlegen zit. En dan heb ik het over het sociale type.
1: Kende die? Kende het sociale type? Dan zijn van die mensen, zeg maar, voordat ze de camping oprijden, weet al wie ze zijn, waar ze vandaan komen. Dat zij liever naar Spanje had gewild, maar hij wilde naar Italië. Ach, de moeder heeft een open been gehad. Sharona is heel erg gepest op school. Delano is blijven zitten, want die heeft een rugzakje meegekregen. Ach, ze heeft zo'n zwaar jaar gehad. Oh, wat gezellig dat wij langs jullie komen te staan. Oh, heerlijk. Wij doen iedere ochtend om 10 uur een bakje koffie. Zullen we bij jullie beginnen? Doen we het morgen bij ons? Dat is keigezellig. Wij staan hier 3 weken!
3: Een andere, veel voorkomende, maar moeilijk te spotten variant is de sportieveling. Die zijn voor 7:30 al gehesen in de wielrenbroek. En neem van me aan, dat is een heel bijzonder gezicht zo in de vroege morgen. Daarna rennen ze strak in het hardloopshirt een aantal rondjes om de camping. En 's middags trekken ze baantjes in hun nieuwe sportbadpak. En dan 's avonds na het eten... nog een lekkere wandeling toe.
1: Daar wil ik ook niet lang staan, langs zo'n sportieveling. Al is het maar om mijn eigen niet schuldig te hoeven voelen... dat ik zelf geen ene flikker uitvoer. Nee. Ik ben zelf het lamme waaien type. Zeg maar, de mascara die ik op heb als ik de camping op kom rijden, zit er 3 weken later nog op. Ja. En het liefste doe ik dan heel de avond barbecuen. Oh. En dan heb ik er net even lekker 1 kilo vetspek op liggen. Heb ik helemaal ingesneden zo, dat het lekker van die 3 hoekjes worden. Daar heb ik dan wat honing overheen gedaan. En een heel pak van die donkere bastardsuiker opheen geplemd. En daar ligt dan lekker te slow koeken. Zo lekker boven die kolen. En dan is het ongezellig als je langs zo'n sportieveling staan, die helemaal vacuüm getrokken zitten te knagen aan een stuk komkommer. Ei! Ei! Doe niet zo ongezellig! Paddenkoek!
3: En dan zijn er nog de bezige bijen onder de kampeerders. De Truus de Mier van de camping. Het poetsertje. Heel de dag bezig met het schoonmaken van hun plekje. Iedere dag met de bezem en doekjes over de caravan. De auto, de gordijntjes, de trekhaak. Alles moet crispy clean zijn.
1: Kende die? Kende het poetsertje? Och, die zijn zo makkelijk te spotten. Zij heeft altijd zo'n crispy witte korte broek aan. En zet altijd zo'n rode polo met een parelketting. En ze hebben meestal een vaste staanplaats. Ja. En ze komen altijd even kennis maken als je nog maar net de camping opgereden komt. Dag! Dag! Ja! Wat leuk dat jullie er ook weer zijn. Ja! Nee, wij zijn hier alweer 3,5 weken. Ik heb de binnenboel al gedaan, de buitenboel al gedaan. Ik heb alles al 3 keer uitgewassen en schoon, hoor. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Zeikers. Ja. En oh, het moest nou echt extreem steriel, hè. Alles moest steriel. En zij was zo voorzichtig dat zij om alles steriel te krijgen, het zij 3 weken voordat ze op vakantie gingen, heeft ze de man nog naar het ziekenhuis gestuurd om te laten steriliseren.
3: Van deze campingsoort bestaat alleen een mannelijke variant. En je treft hem slechts op het naaktstrand en de nudistencamping. De Pimelores.
1: Psst. Veggel. Kennen jullie de Pimelores? Ja, die is best moeilijk te spotten. Je moet naar een nudistencamping of een naaktstrand. Maar dan is het heel makkelijk. Echt. Kunnen ze zo spotten? Kijk, het zijn meestal van die onopvallende mannen. In het dagelijks leven zijn ze het aankijken niet waard. Maar die hebben dan toevallig van onze lieve heer een grote Pimelores gekregen. En die lopen heel de dag. Hey, hey, hey, hey, hey, hey. Kijk, mensen lekker met mijn grote Pimelores. Maar echt, hè, die hebben de broek al uit voordat ze de pootjes van de caravan hebben uitgedraaid. Hey, hey, hey, hey, hey, hey.
0: Uit Brabant, Christel de Laat in haar theatershow. Er zijn daar nog vragen over. En dit was een evaluatie van de types die je op de camping kunt tegenkomen in vakantietijd. Dit is helemaal geen camping. Het is helemaal geen. Het is maar 1 type. En dat is degene die smoorverliefd werd op een dame. Maar het was verboden liefde. En hij komt smartelijk aan zijn eind. El Paso van Marty Robbins.

Martin Robbins, eigenlijk een van de meest geliefde countrysterren. Ja, natuurlijk ook wel wat Jim Reeves, maar goed. Hij werd slechts 60 jaar, overleed in 1982. Hij had in de afgelopen 13 jaar zijn derde hartinfarct gehad. En hij werd geopereerd, maar overleed tijdens de operatie. Ja, dat kan zo gebeuren, maar dit was een onsterfelijkheid van hem. El Paso, de cantina van deze jonge dame, die hij niet heeft kunnen breken aan het eind. We gaan naar een andere dame. Ja, we gaan naar Marieke. En wel de Marieke van Jacques Brel. Hij was er verliefd op. En hij heeft in het Nederlands, oftewel het Flamand, maar ook in het Frans dit nummer gemaakt. Zelfs in een combi dat hij halverwege begint in het doorgaan in het Frans. Maar we hebben hier de Nederlandstalige uitvoer. Vorige week ging het een beetje fout. Maar dit is Jacques Brel en zijn Marieke.

Ja, de passie straalt eraf uit dit nummer, dit Nederlandstalige nummer Marieke van Jacques Brel. Dit we schrijven in 1961. In 1966 was Dick Rivers samen met Johnny Holiday toch wel de verpersoonlijking van de rock'n'roll in Frankrijk. En daarom gaan we eens even luisteren wat hij te vertellen heeft. Viens me faire oublier, zorg dat ik je vergeet.

0: Maak dat ik je vergeet. Ja, Viens me faire oublier van Dick Rivers. Natuurlijk was dat niet zijn echte naam, maar in het kader van de rock'n'roll was het een zeer toepasselijke naam voor de man die model stond voor de Franse rock'n'roll. Wij gaan eens even kijken, om uw geheugen wat op te frissen, gaan we naar een fenomeen wat we eigenlijk nooit vergeten zijn, namelijk de zaterdagmiddag gebeurtenis. En welke zender hebben we dat over?
1: Dit is de Veronica Top 40.

Ja, Jackie Wilson uit 1967. En 10 jaar daarvoor maakte iedereen kennis met hem met zijn nummer Reed Petit. En daar gaan we ook nog wel een keer draaien. In 1975 krijgt hij een hartaanval op het podium tijdens een optreden. En hij raakt in coma en ontwaakt niet meer. Na ruim 8 jaar in coma in een ziekenhuis overleed hij in 1984 op 49-jarige leeftijd. Ja, dan heb je toch succes gehad. Maar succes is in dit geval maar zeer betrekkelijk. Het betekent overigens dat ons succes weer eindig is. Want we zijn er weer doorheen. Wij sluiten af met een nummer midden jaren 70. Toch wat een hele goede, grote instrumentale hit was. De formatie Titanic. En ik weet niet of dat genoemd is naar het schip. Maar goed, ze hebben het over dat koekje wat zo lekker is. Oftewel Sultana. Dank voor het luisteren en graag tot een volgend maal.

0: SNB.
1: Zon en Breugel, 107.5 FM.
2: En overal via radio snb.nl.
1: Met nu het radionieuws.
3: Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws. In Rusland overweegt het Kremlin om webwinkel Wildberries financieel te gaan steunen, meldt BNR. Wildberries is door een reeks van Oekraïnse droneaanvallen inmiddels 10% van zijn opslagruimte kwijtgeraakt en zit naar verluidt nu in geldproblemen. Het bedrijf verwerkt 20 miljoen bestellingen per dag en een faillissement zou ook voor banken gevolgen hebben. Oekraïne zegt dat de webwinkel zou helpen bij de bevoorrading van het Russische leger, maar Moskou ontkent dat. Afgelopen nacht is een rijtjeshuis in het Zuid-Hollandse Portugal onder vuur genomen. De bewoner was thuis, maar raakte niet gewond. In ramen zijn gaten te zien en de politie heeft op straat 10 kogelhulzen gevonden. Er is vermoedelijk een automatisch vuurwapen gebruikt. Bij de schietpartij aan de Lange Zandtolweg zijn vermoedelijk 2 verdachten betrokken die er op een scooter vandoor gingen. De politie is naar ze op zoek. Op X wordt om camerabeelden gevraagd. Vakantiegangers moeten vandaag rekening houden met lange files in Frankrijk, Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland en Italië, want het is Zwarte Zaterdag. Op de Europese snelwegen wordt topdrukte verwacht. Vooral op de Route du Soleil, de Gotthardtunnel en de Brennerpas kunnen wachttijden uren oplopen. De ANWB adviseert wat later te vertrekken en ook rekening te houden met bosbranden en extra snelheidscontroles. Voor volgende week zijn flitsmarathons aangekondigd. Nederlandse vrijwilligers van Animal Heroes gaan naar Spanje om dieren te redden in een door natuurbranden getroffen gebied bij Madrid, meldt nu.nl. 50.000 hectare is daar verwoest en duizenden dieren komen nu voedsel en water tekort. Maandagochtend gaan ze de bossen in om noodvoer te brengen voor onder meer konijnen, paarden en vogels. De noodtoestand in het gebied is inmiddels opgeheven, maar volgens Animal Heroes hebben dieren juist na de branden hulp nodig. Het weer nog, bij een zwakke tot matige westelijke wind is het zonnig en overwegend droog bij 21 tot 27 graden. Morgen temperaturen tot 29 graden. En dit was het radionieuws.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Mag.
6: Wat mag?
5: Je weet wel, Mac.
6: Hè?
5: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen, ga dan naar mag.nl.
7: Mac, geweldig lopen gegarandeerd.
8: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroep.nl.
0: Zon en Breugel.
1: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
0: Radio
1: SNB
0: 107.5 FM.
1: En overal via radio snb.nl.
0: Radio
1: SNB. Met dit uur. Muziektherapie met René van Abelen.
9: I'm Ringo and I play drums.
10: Well, I'm Paul and I play bass.
11: I'm George and I play a guitar.
12: I'm John and I too play a guitar.
13: Je muziektherapie begint nu.

0: afkomstig van een van de best beoordeelde albums van Roxy Music. Ook Out of the Blue staat daarop. Persoonlijk favorietje, maar goed, dat mag je vergeten. Country Life, het vierde studioalbum van de groep. Je hoorde All I Want Is You. De start van sessie 602.
1: Muziektherapie.
0: Muziek uit zes decennia, variërend van daverende gouden ouwe tot gloedje nieuw werk. Natuurlijk rond kwart voor weer een deun van de Fab Four. Het jong van toen die op allerlei stations werd gebruikt destijds. Popnieuws en ook nog een hartstikke mooie live uitvoering. Dat en veel meer.
1: Muziektherapie met René van den Abelen.
2: 1961.

Noem het een bekentenis. Eigenlijk met Debbie LeBlanc. Frankie Vaughan was dat. 1961. Forse hit in het Verenigd Koninkrijk. In de top 100 over het jaar bereikte die nummer 21. Nou, niet verkeerd. Zometeen popnieuws. Eerst de tweede single van het debuutalbum van Duffy destijds. Mercy.

Nou, je hebt het ongetwijfeld al gehoord. Rubber Soul verschijnt op 2 oktober in een uitgebreide re-release. Nieuwe mixes, sessieopname, demo's, als 4 cd en 5 lp-box met een 88 pagina's tellend hardback boekwerk en ook in een Blu-ray-versie. 1 track is inmiddels vrijgegeven, die hoor je later in het programma. Er is nog geen datum voor de officiële première, maar de eerste try-out staat gepland voor 12 maart volgend jaar. Purple Rain, de musical. Met meer dan 20 hits en met onder meer de medewerking van Jason Michael Webb van Michael Jackson, de musical, zou dit wel eens een smash hit op Broadway kunnen worden. Jean-Michel Jarre komt met een boek over zijn specialiteit, A History of Electronic Music. Op 24 november verschijnt het en het bevat bijdragen van onder andere Vince Clark, Armin van Buuren, Nick Rhodes en Gary Newman. Slechts 6000 exemplaren worden er op vinyl geperst van de audiofiel heruitgave van Michael Jackson's Bad. De Ultra Disc uitgave beslaat 4 kanten met als afsluiter Leave Me Alone, dat op de originele versie destijds ontbrak. De 20e verjaardag van Bob Seger's album Face the Promise wordt gevierd met een geremasterde en uitgebreide re-release. Voor het eerst op vinyl verschijnt het op 18 september. Een van de 4 bonus tracks is Little Jane. Dat hoor je zo meteen.

Duidelijk herkenbaar, Bob Seger. De man is al 65 jaar actief in de muziek. Dus ook niet bepaald een jonkie meer. 81 staat er inmiddels op de teller. The Promise Expanded. Je hoorde Little Jane. En dan gaan we naar 2008. Het was de eerste single. En ze brak er meteen groots mee door. Op 5, zowel in de VS als in Nederland. Bubbly van Colby Kaila.

0: fantastisch hoor, meteen zo scoren met je eerste single. Maar daarna. Lijkt me niet makkelijk. Bubbly, zoals gezegd, een top 5 hit. Zo aan de overkant van de grote oceaan. Als hier. Vorige week zou Jan de Hond 84 zijn geworden.
1: Hallo, dit is Jan de Hond, solo-gitarist van ZZ en de Maskers. Je luistert naar Muziektherapie.

afkomstig van het eerste album, dus uit van ZZ en de Maskers, een glansrol voor meestergitarist Jan de Hond. Quizzas, quizzas, quizzas. Er wordt binnenkort gestart met werk aan het uitbreiden van zijn biografie van 10 jaar geleden. Die wordt helemaal geüpdate. Dan is het verhaal, zeg maar, compleet. Nieuw werk van Daxi's Midnight Runners.

0: Ik betwijfel zeer sterk of ze er een award mee in de wacht gaan slepen voor de tekst. Maar goed, dat maakt niet uit. Het klinkt best lekker. Nexys Midnight Runners met gloedje nieuw werk. You've Got the Love. Afkomstig van het album dat binnenkort gaat verschijnen.
1: René van den Abele met de tune van toen.

Leuk hè, Sting met een uitvoering van Roxanne. Live at the Rijksmuseum in Amsterdam, jawel. En voor die gelegenheid kreeg hij trouwens een 17e eeuwse gitaar te leen van het museum. Nou, daar leende dit nummer zich natuurlijk schitterend voor. Want op zo'n oud instrument moet je geen rock staan te beuken, lijkt me zo. Roxanne van Sting. Je luistert naar muziektherapie. We gaan naar het midden van de jaren 60. Een nummer wat geschreven werd door de Braziliaan Valdir Azevedo. In 1950 al. Ook Percy Faith waagde zich eraan. Maar dit is het orkest van James Last.

0: Legendarisch orkest was het natuurlijk, James Last, een orkest. Delicado, hoor je. Neil Young, aanstaande november wordt hij 81, maar is niet eens de oudste van de club in Neil Young en de Chrome Heart, want de man achter orgel en piano, Spooner Oldham, die is inmiddels al 82.
1: Muziektherapie, live albumtrack.

Mooie, zeg maar, een beetje een breekbare versie van After the Gold Rush. Neil Young en de Chrome Hearts. Muziek van Jeff Beck uit 1967. Hi Ho, Silver Line.

0: De grootste solo-hit van Jeff Beck, die idioot genoeg in de Verenigde Staten genadeloos flopte. Hoe ziet het vreemd? 78 werd de man helaas slechts, had best wat ouder mogen zijn, want hij was nog actief genoeg. Hi ho, Silver Lining. Pakken het meest recente album van de Stones erbij. Covered in You.
1: 2026.

0: Een van mijn favorietjes van Foreign Tongues. The Rolling Stones and Covered in You.
1: Muziektherapie.
0: Yeah. Nou, van die uitgebreide re-release van Rubber Soul is dus één track inmiddels vrijgegeven. Dat is de eerste take van Michel.
2: Michel, take one.
3: One, two, three.

De eerste opname dus van Michel terug te vinden op die box van Rubber Soul die begin oktober verkrijgbaar zal worden. Dat waren ze weer, kwart voor, de Fab Four zoals elke week in muziektherapie. Oké, we pakken er een tip bij. Hij haalde het dus niet, althans niet in Nederland. In de Verenigde Staten komt hij op 75, ook niet bijster hoog. Maar het Verenigd Koninkrijk, dat deed hij het heel wat beter. Een top 3 notering van Judy Clay en William Bell.

0: 107.5 FM.
1: En overal via radio-snb.nl.
0: Met nu het radionieuws.
2: Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws. Uit Spanje en Frankrijk komen voorzichtige, hoopgevende berichten. In de Gironde is een grote bosbrand onder controle en bijna 200.000 mensen mochten gisteren terug naar huis. In Spanje is de nationale noodtoestand inmiddels opgeheven en zijn de branden rond Madrid vrijwel uit. In Griekenland, rond Athene, zijn sinds gisterochtend juist meer dan 70 nieuwe bosbranden uitgebroken. Die verspreiden zich snel door de harde wind. Bewoners worden daar geëvacueerd. In Rusland overweegt het Kremlin om webwinkel Wildberries financieel te gaan steunen, meldt BNR. Wildberries is door een reeks van Oekraïnse droneaanvallen inmiddels 10% van zijn opslagruimte kwijtgeraakt en zit naar verluid nu in geldproblemen. Het bedrijf verwerkt 20 miljoen bestellingen per dag en een faillissement zou ook voor banken gevolgen hebben. Oekraïne zegt dat de webwinkel zou helpen bij de bevoorrading van het Russische leger, maar Moskou ontkent dat. Afgelopen nacht is een rijtjeshuis in het Zuid-Hollandse Portugal onder vuur genomen. De bewoner was thuis, maar raakte niet gewond. In ramen zijn gaten te zien en de politie heeft op straat 10 kogelhulzen gevonden. Er is vermoedelijk een automatisch vuurwapen gebruikt. Bij de schietpartij aan de Lange Zandtolweg zijn vermoedelijk 2 verdachten betrokken die er op een scooter vandoor gingen. De politie is naar ze op zoek. Op X wordt om camerabeelden gevraagd. En op een strand bij het Siciliaanse Ragusa is een chaos ontstaan toen daar ineens bijna 700.000 euro aan contant geld in zee bleek te drijven. Het geld kwam van een motorboot uit Malta die door pech richting de kust dreef. De 3 opvarenden zijn aangehouden. De politie zet het strand af en verzamelde uiteindelijk met hulp van strandgangers 656.000 euro. Het geld is in beslag genomen en waar het precies vandaan komt wordt nog onderzocht. Het weer nog, bij een zwakke tot matige westelijke wind is het zonnig en overwegend droog bij 21 tot 27 graden. Morgen temperaturen tot 29 graden. En dit was het radionieuws.
3: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
4: Uiterlijke opzichtdatum, gisteren.
5: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
4: Klinkt goed.
5: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
6: Ontdek Suriname met de Torarica Group, waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you.
0: Zon en Breugel. Station met de meeste muziekvariatie
1: en het laatste nieuws.
0: Radio SNB 107.5 FM.
1: En overal via radio-snb.nl.
0: Radio SNB.

En dat was het Lowland Trio. Ja, pa, pa, pa, da, pa, pa, pa, pa, da. En ik kan geen kikker van de kant afduwen. Dat was een gouden oude hit uit de jaren 60, 1968 om precies te zijn. De grote zomerhit haalde net niet de top 10. En dus werd het nummer 11. Ja. Het Lowland Trio met Ik kan geen kikker van de kant afduwen. Hartelijk welkom weer bij een aflevering van de Flashback Show. Allee, papa. Pa, pa. Ik zat even te denken, ze hebben nog een grote hit meer gehad, maar schiet me zo 1, 2, 3 niet te binnen. Het was trouwens nog een originele oude gouden mono-singeltje uit 1968. De zwarte schijfjes en vinylplaatjes, zoals dat dus heel mooi heet. En die krijgen we verschillende hier, kan ik je wel vertellen. We hebben hier op de achtergrond zo'n 16.000 singeltjes staan en ik wil ze een keer allemaal gehad hebben. Oh, nee, dat is natuurlijk, hè. Goed, we gaan door met Yazoo en Don't Go.

april 1972. Ze heeft meegedaan voor het Eurovisie Songfestival voor Luxemburg. Ze kwam uit Griekenland. Ja, Vicky Leandros. En ze zong in het Frans. Ja. Nog meer? Nee. Stond er zijn nummer 1 in de Veronica Top 40. Nog net de Veronica Top 40. 1972, Vicky Leandros met Apertois. Daarvoor hadden we 10 jaar later een opname van Yazoo met Don't Go. En dat was een Engelstalige hit in een Nederlandse Top 40 in augustus 1982. Nummer 2 behaalde hij in die Top 40. Goed, even op mijn lijstje kijken wat we nu nog hebben. We gaan eventjes zometeen een lied verdraaien uit, plaatje draaien, uit 2001. Jennifer Lopez. Die hebben we hier klaarstaan. En daarna een Nederlandstalige, want er is weer de hoogste tijd voor, hè. We mogen het niet vergeten dat we hier ook in Nederland zijn. Dus af en toe moeten we zo'n keertje een lekkere, gezellige Nederlandse plaat tussendoor jassen, hè. Jennifer Lopez is zometeen met Ain't It Funny.

Het was een stiekem weer een hele tijd terug. 2001 was dat alweer voor Jennifer Lopez. Dat Ain't It Funny. Ik heb altijd moeite met platen die niet zo oud zijn. Want het is toch een teken dat je zelf een jaartje ouder aan het worden bent. En je moet altijd even horen, wat was dat ook alweer? Oh, dat. Ja, dat. Dus ja. Mooi. We zijn weer 19 minuten bezig met de Flashback Show. Ik heb het net gezegd, we gaan in Nederlandstalige draaien. We doen dat met de zangeres zonder naam.

0: Zangeres van het levenslied en terecht een groot applaus voor haar. Live in Paradiso in Amsterdam opgenomen. De zangeres onder naam, beter bekend ook als Mary Servaas. En dat allemaal met Het Was aan de Costa del Sol. Mary! Ja, goed, ze is heel lang geleden weer overleden.
1: Maar goed. Dit is de

Ja, alles wat er fout kan gaan, gaat fout op dit moment. Mona Lisa was dat, uitgevoerd door de Limburgse formatie de Dixie Aces. En de computer hield er in één keer mee op. Ik weet niet waarom, maar goed, mag de pret niet drukken. Hij herpakte zich en hij ging weer door. Dixie Aces. Ja, ook de computer hapert wel eens ooit. Kan gebeuren, hè. En daarvoor hadden we een Nederlandstalige lied van de zangeres zonder naam. Het was San de Costa del Sol. Tingelingeling, juist. Het was live opgenomen in Paradiso in Amsterdam. En het mooie, dat heeft ze echt ook verdiend. De zangeres van het Nederlandse lied heeft echt haar sporen verdiend op het Nederlandstalige gebied. Het werd geproduceerd door Ad Kramer. Dat was vroeger beter bekend als Mark Winter. En ja, zangeres van haar naam. Merische Vaas, helaas, ook zij, is hier niet meer. We gaan eventjes heel iets anders doen. Ik kijk even op mijn lijstje, want ik ben eventjes de klus kwijt. We zijn nu ongeveer 6, 27 minuten bezig met de Flashback Show. We gaan terug naar het jaar 2011. We gaan een plaatje draaien die nog niet zo heel erg oud is. Ik geef het niks. Faster the People gaan we zo meteen draaien. En Pump It Up the Kicks. Marije van den Broek is het orkest hier op de achtergrond. Laten we gewoon even aflopen. En dat plaatje dat, duurt niet zo lang meer. Dus hierna dus terug naar 2011. Ja, papa, dan geniet ervan.

0: Met de volgende plaat gaan we terug in de tijd naar 1803.
1: Herinnert u zich deze nog?

0: En dat was even een Duitsstalige plaat tussendoor hier in de Flashback Show van Freddy Quinn. Jongen, kom bald wieder. Van Menneke, kom toch naar huis. Ja, dat betekent het, hè. Goed, leuk. En daarvoor hadden we Pump It on Kicks van Foster the People. En dat was een opname uit 2011. Welke idee, het was je afgelopen. Wat gaan we doen? Even kijken. We hebben van alles en nog wat hier op de draaitafel liggen. Twee cd-spelers staan klaar. Even denken. Wat hebben we? Een jingle eerst maar. Welke idee.
1: Dit is de Flashback Show met Martien van Pinksteren.
2: Herinnert u zich deze nog?

En dat was Hathaway met What is Love. Even terug naar de jaren 90. Ik heb gemerkt dat dat de laatste half uurtje wel een beetje overeen schoot. Hadden nog geen plaat uit de jaren 90 gedraaid. Hoort er ook een beetje bij, hè? Hathaway dus met What is Love.

0: En voorhadden we draaiden we Betty Everett met de Shoop Shoop Song. En als je denkt van, hey, lekker gauwe ouwe uit de jaren 60, dat kan toch niet? Jawel, het was het 1964. Alleen in de jaren 80 heeft de Cher het eventjes opnieuw gecoverd, zoals dat zo mooi heet. Het werd het nog een keer een grote hit hier in de Nederlandse top 40. Dus niet alleen in 1964, maar ook in de jaren 80 door Cher. Betty Everett was dat met de Shoop Shoop Song. Nou, lekker deuntje op de achtergrond, hè? We gaan zo meteen terug naar de jaren 50. Ook dat hoort zo'n beetje bij de Flashback Show. We gaan de teddybeers draaien uit 1958. Hoe lang duurt dit tune eigenlijk? 2 minuten. Zo. We zijn 44 minuten bezig met de Flashback Show. En ja... Een kwartiertje is weer een heel eind gebeurd. Maar goed, mag de pret niet drukken. To Know Him is to Love Him gaan we draaien van de Teddybeers uit 1958.
1: Hier hoor je de oudste jingles.

ik sta erover te denken over deze plaat. Ja, hij is toch afgelopen, maakt niet uit. Maar volgens mij heb ik hem ooit meer gehad in de Flashback Show. Dat is het enige wat ik wilde zeggen. Mercy was dat, dat uit, even denken, 2008. Even goed kijken. En dat was Duffy met Mercy Mercy. Goed. Tjoentje op de achtergrond. Nou, dat wil niks zeggen hoor. Maar we hebben nog een minuut of 65 aan. Dan is dit uurtje weer om. Dus oei. We gaan zo meteen terug in de tijd naar november 1968. Daarom past dit toentje er heel mooi bij. Lippy Lee gaan we draaien met Little Arrows. Toen ik het draaide dacht ik van, nou, ik heb het ooit gehoord, maar waar? Weet ze niet meer. Maar ja, goed. 1968. Toen was ik toch maar een snotneus. Ga ik nou niet meer zeggen. Ja, ik heb wel een snotneus, maar... Nee, kijk je. Lippy Lee dus uit november 1968 en we doen dat met Little Arrows. Ik laat deze tune niet doorgaan. Daarna Herb Albert en de Tjana Taxi. Ja, luister maar zo meteen. En we maken dit uur zo vol met muziek natuurlijk. Hè. En ja, straks weer door. Komt-ie, Lippy Lee.

0: 107.5 FM.
1: En overal via radio-snb.nl.
0: Met nu het radionieuws.
2: Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws. In Manchester heeft Labour een overtuigende overwinning geboekt. Beth Craik wordt daar de nieuwe burgemeester. Ze kreeg ruim 300.000 stemmen. Reformkandidaat Ashley wist 157.000 stemmen te trekken. Craik is de eerste openlijk homoseksuele gekozen burgemeester van de stad. Ze volgt Andy Burnham op, die eind vorige maand premier van het Verenigd Koninkrijk werd. Craik zei dat ze zich zal inzetten voor het verbeteren van het leven van de inwoners. Spanje wil maandag een Europees spoedoverleg over de migrantencrisis in Ceuta. De Spaanse premier Sanchez is boos over egoïstische reacties van landen als Italië. Dat riep op om Spanje uit Schengen te zetten. De massale bestorming van de Spaanse exclave van donderdag en vrijdag eiste minstens 67 mensenlevens en de Spaanse politie zoekt nog verder. 50.000 mensen, vooral Marokkanen, bereikten Ceuta. Zo'n 2.000 zouden nu nog in de stad zijn. Uit Spanje en Frankrijk komen voorzichtige, hoopgevende berichten. In de Gironde is een grote bosbrand onder controle en bijna 200.000 mensen mochten gisteren terug naar huis. In Spanje is de nationale noodtoestand inmiddels opgeheven en zijn de branden rond Madrid vrijwel uit. In Griekenland, rond Athene, zijn sinds gisterochtend juist meer dan 70 nieuwe bosbranden uitgebroken. Die verspreiden zich snel door de harde wind. Bewoners worden daar geëvacueerd. En Elon Musk is in 6 weken tijd bijna de helft van zijn vermogen kwijtgeraakt. Dat komt vooral door de dalende aandelenkoers van SpaceX. Met een vermogen van naar schatting $684 miljard blijft hij wel veruit de rijkste persoon ter wereld. SpaceX bereikte eerder een piek van $1,33 biljoen, maar het aandeel is sinds zijn hoogtepunt, halverwege juni, nu nog maar een paar dollar meer dan de helft daarvan waard. Het weer nog, bij een zwakke tot matige westelijke wind is het zonnig en overwegend droog bij 21 tot 27 graden. Morgen temperaturen tot 29 graden. En dit was het radionieuws.
3: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
4: Last van kalknagels? Ontdek de Fungi X kalknagelpleister Forte. Deze intensieve behandeling behandelt kalknagels effectief, vermindert verkleuring en maakt de nagel zichtbaar gladder en verzorgder. Met zichtbaar resultaat al na 4 weken. Profiteer nu tijdelijk van 50% korting op het Fungi X assortiment bij de online drogist. Er is er maar één.
5: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
6: Start de motor! De boerderij wacht.
7: Ontdek de gaafste brudertractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij

0: echte kleine boeren en drukkers.
1: John en Breugel.
2: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
1: Radio
2: SNB
1: 107.5 FM.
2: En overal via radio snb.nl.
1: Radio
2: SNB.

0: Jerry Maguire, take this woman to be your lawfully wedded wife. And to you, Dorothy Boyd, take this man to be your lawfully wedded husband. I now pronounce you husband and wife.
1: I pretended that proposal by the car was real, and it might have just been a hypothetical. I did this. And at least I can do something about it now.
2: So this break is a breakup. That's...
1: Come on, Jerry. You know this isn't easy for me.
2: Okay. This is where it has to happen. And this is where it has to happen. I'm not letting you get rid of me. How about that? I'm a smart wife. I love you. You complete me.
3: En dat allemaal uit de film Jerry Maguire. Moet je een beetje rustig. Sorry. Praten er doorheen. Sorry. Wat zeg je? Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Bouwval voor Today. We gaan weer terug naar een jaar in de geschiedenis dat we weer een aantal hitjes hadden, maar ook een jaar dat weer van alles doen heeft. En dat betekent dat we dadelijk nog eens gaan kijken wat er allemaal gebeurd is. We gaan straks nog eens kijken naar... Ik zie je Polen staan, jongen. We gaan naar Nederland gaan we kijken. We hebben nog iets in Amerika, Nicaragua zie ik hier staan. En nog wel veel meer Bosnië, om nog zelfs. Dus we gaan de wereld weer rond de komende tijd. Wees welkom bij de Bouwval, waar we het gaan hebben ook over de hits van het jaar, waar we het met je over gaan hebben. Op nummer 10 stond daar in de non-commerciële lijst Clouseau met Passie. Op nummer 9 Charlie Lolo's en Mental Tio met Wonderful Days. Alice, hoe de X is Alice van Gompie stond daar op nummer 8. En 7 was voor Think Twice van Celine Dion. Knocking Double Vision op nummer 6. En 5 was voor Coolio en Gangsta's Paradise. No Limit, de Smurf van Irene Moors, die stond op nummer 4. En op nummer 3 was het The Conquest of Paradise van Vangelis. Holleboer met het busje komt zo stond op nummer 2 dat jaar. En Het is een nacht, levensecht. Die stond op nummer 1. En dan heb ik het over 1995. Wees welkom. Deze stond genoteerd in die top 10 van 1995. Het is Celine Dion en Think Twice.

Christina Aguilera. En Ain't No Other Man Than Me. Waarschijnlijk, ik weet het ook niet wat het is. Christina Aguilera is ergens toen ze nog een beetje in het begin van haar carrière en een beetje de jazzachtige kant op ging. Ze is een goede jazzzangeres. Ik heb de laatste tijd niks meer van ze gehoord, maar ze schijnt een beetje groter gegroeid te zijn dan toen ze deze plaatjes opnam in, wat zal het zijn eigenlijk, ergens de 90er jaren, neem ik aan, toen de dames Christina Aguilera, en toen was het ook Britney Spears, hè, die toen hoge ogen gooide in de hitsparades. Nou ja, ze kwam trouwens uit 2016, die plaat. Heeft snel voor je opgezocht. Dus, goede redactie hier. Dus. Hey, wees welkom, dit is De Bouwval. Dit is George Duke en The Thief in the Night. En dan doen we gelijk met de lange versie erachteraan.

0: Dit is het nieuws van Groot Eindhoven.
1: Goeiedag, ik ben Colin Bijk. De 19-jarige Eindhovenaar die wordt verdacht van het voorbereiden van een mogelijke terroristische aanslag blijft voorlopig vastzitten. Zijn voorarrest is met 2 weken verlengd. De Eindhovenaar werd dinsdagnacht door een zwaar bewapend arrestatieteam uit zijn huis aan de Jan van Eyckgracht gehaald. Ook 2 andere verdachten uit Rotterdam en Alkmaar blijven langer in hechtenis. Volgens het Openbaar Ministerie was er geen concreet doelwit of moment in beeld. Justitie heeft 1 jaar cel en TBS met dwangverpleging geëist tegen een 64-jarige vrouw uit Eindhoven. Ze moest uit haar rijtjeshuis aan de Johannesburgstraat en ook het water was net afgesloten. Ze nam daarna een grote hoeveelheid slaappillen in en stak vervolgens haar huis in brand. Ze overleefde dat maar net. Volgens experts kampt de vrouw met psychoses en is ze verminderd toerekeningsvatbaar. Een ravage op de Quinten Massieslaan in Eindhoven vanochtend. Een automobilist heeft daar 4 geparkeerde auto's geramd. Door de harde klap gingen de airbags van de man zijn auto af. Hij is nagekeken door ambulancepersoneel, maar de automobilist hoefde niet mee naar het ziekenhuis. Een geparkeerde Jaguar liep de meeste schade op. Hoe het ongeluk kon gebeuren wordt nog onderzocht. 2 mannen van 19 en 25 jaar zijn aangehouden nadat ze flink wat wasmiddel en andere boodschappen hebben gestolen uit een supermarkt in Nuenen. Het tweetal reed weg met een volle winkelwagen zonder te betalen. Ze wisten eerst te ontkomen, maar later spotte de politie de verdachte op de A2 bij een Nederweert. In hun bedrijfswagen vond de politie vuilniszakken vol levensmiddelen. Vermoedelijk hebben ze meer winkels bestolen. Eindhoven gaat als eerste gemeente in Brabant starten met een koeltekaart. Dat is een netwerk van koele plekken tijdens dagen met extreme hitte. Bij code oranje van het KNMI kunnen inwoners gratis terecht om af te koelen, water te drinken en uit te rusten. Het stadhuis is de eerste locatie op de kaart. De gemeente wil de komende tijd meer plekken toevoegen. De eerste versie van de koeltekaart moet in de lente van volgend jaar af zijn. En Maurus Junior blijft ook komend seizoen bij PSV. De Braziliaanse verdediger speelt al sinds 2017 in Eindhoven. Maurus Junior is de nieuwe aanvoerder van PSV. Ondanks interesse van andere clubs kiest hij ervoor om in Eindhoven te blijven en voor nieuwe prijzen te gaan. Die won hij op zich al genoeg, 10 stuks met PSV. Hij heeft zijn contract verlengd tot en met medio 2029. En tot zover het nieuws. Meer nieuws uit de Brainport in de app en op studio40.nl.

0: ik weet niet.
1: Ben jij dat meisje voor mij?
0: Ik heb het meisje niet gezien. Ik heb heel Danny van Soest ook nog niet gezien. Dus ik zou echt niet weten of het meisje echt iets voor hem zou zijn. Caramba uit 2005. En daarvoor trouwens Sandra Kim over Songfestival winnaressen gesproken. Zij won ook ooit het Songfestival met Jamme Lavie. En wel in 1986. We hebben het over 1984. Even een paar jaartjes terug in de tijd. En toen was het zo dat de populaire groep Doe Maar zijn laatste optreden gaf in in Sertogenbos, dacht ik, in de Brabantalm. Maar dat is even uit mijn hoofd. En Johan Cruijff, die neemt ook afscheid. En wel van Feyenoord in de wedstrijd tegen PEC Zwolle. Feyenoord wint die wedstrijd met 2-1. En dit is Danny van Soest, moet ik dan aankondigen. En die hebben we net al gehad.

Rockwell uit ons basisjaar 1984. Een hele grote hit voor de eigenlijk platenproducer Rockwell. En Somebody's Watching Me. Dat was een plaatje dat hij ergens op de plank had liggen en dacht van, hey, dat moet iemand uitbrengen. Maar niemand wou er echt aan. Dus dacht hij, nou ja, ik heb een aardig stemmetje. Laten we het zelf eens proberen. En het werd nog een wereldhit voor de heer Rockveld. Ook nog, zo gezegd. Ook hier in Nederland, België, zo gezegd de Lage Landen. Werd het een hele grote hit. En weer even kijken, in 1984. Ger Keizer die ondergaat in het Rotterdamse Dijkzicht ziekenhuis als eerste Nederlander met succes een harttransplantatie. En de EEG, oftewel de Europese Unie, die dient een klacht in tegen Duitsland wegens het reinheidsgebot des Bieres. Terwijl de Duitse wet die belemmert de import van bier uit andere landen. En daar hebben wij als Nederlanders tot op de dag van heden nog plezier van, dat wij ook ons bier naar de Duitsers kunnen vervoeren. Dan de Franse wielrenner Hilaire Fignon. Die wint voor de tweede keer de Ronde van Frankrijk in 1984. En de Afrikaanse Republiek boven Volta die verandert van naam in Burkina Faso in 1984. Straks meer. Nu even de

0: Dit is het regio prikbord.
1: Op vrijdag 7 augustus organiseert de plantenwerkgroep van IVN Best de zomerwandeling Smalwater Campina. Tijdens deze begeerde natuurwandelingen ontdekken deelnemers de bloeiende oevers van de Beersen met een grote verscheidenheid aan planten, vlinders, libellen en andere insecten. Onder leiding van een gids, Anne Wester en Kati Hezen, wordt gewandeld langs bloemrijke graslanden, bermen en ruige oeverbegroeiing. Voor carpoolers wordt om 13:30 verzameld bij Zalencentrum Prinsenhof aan de Hoofdstraat 43 in Best. De wandeling start om 14:45 vanaf de parkeerplaats op de hoek van de Kemperseweg en Anna Dreef in Boksel. Aanmelden kan via de website van INV Best voor de zomerwandeling Smalwater Campina op vrijdag 7 augustus. De wandeling start om 14:45 bij de parkeerplaats aan de hoek Kemperseweg en Anna Dreef in Boksel.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: We verbouwen je radio.

1995 was het een hele grote hit. 94 had hij die andere hele grote Scatman platen. Daarna is hij jammer genoeg overleden. En hebben we niks meer van hem gehoord? Nee, dat lijkt me ook wel sterk als dat wel zo zou zijn. Scatman's World, Scatman John.

1995 vroeg Clouseau het zich af. Zie me graag, of eigenlijk vraagt hij het aan ons. Nou, we hebben je heel lang gezien, de heren Wouters van Clouseau. 1985 was een beetje wel de glorietijd van die groep. En dat zit er weer bijna op voor het eerste gedeelte, het eerste uur voor vandaag van de bouw van Maarten niet getreurd. We zijn zo weer bij terug met een hele hoop andere dingen. Terwijl hier achter de printer staat te rammelen tot als ik heb. Ik zou zeggen tot zo. Dit is TLC en een van hun grootste hits. Tenminste, dat vind ik dan persoonlijk. Uit 1995 is dit Waterfalls.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Het Weverijmuseum in Geldrop organiseert op zaterdag 8 augustus weer de jaarlijkse textielmarkt. Op de Bleek, het plein voor het Weverijmuseum en cultureel centrum De Weeffabriek, staan vele kramen met alles wat met textiel te maken heeft. Bezoekers kunnen inspiratie opdoen met textiel, kunst en creatieve hobby's. De textielmarkt is gratis te bezoeken van 10 uur 's morgens tot 5 uur 's middags bij het Weverijmuseum Molenstraat 21 in Geldrop.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio SMB Zon en Breugel 107.5 FM en overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws. De enige kerncentrale van Hongarije moet dit weekend mogelijk volledig uit, omdat er een gebrek is aan koelwater. Het waterpeil van de Donau is te laag en het water is ook nog te warm. De productie is al voor 3/4 teruggeschroefd naar 480 megawatt. De overheid neemt noodmaatregelen, thuiswerk wordt verplicht, lichten in overheidsgebouwen gaan uit en grootverbruikers moeten fors elektriciteit besparen. Er dreigt volgens de premier een energiecrisis als het waterpeil nog verder daalt. In Amsterdam is de Canal Parade in volle gang. 80 boten varen door de grachten en het is extra druk omdat de stad dit jaar World Pride gaststad is. Er zijn extra veiligheidsmaatregelen getroffen dit jaar. Premier Jette vaart voor het eerst als premier mee. Hij zei tegen het ANP dat Pride zowel feest als protest is, zeker na de aanslag vorige week in Berlijn. Hij kondigt nieuwe wetten aan om de positie van LHBTI'ers te versterken en er komt 35 miljoen euro voor veiligheid en voorlichting. In Manchester heeft Labour een overtuigende overwinning geboekt. Beth Craik wordt daar de nieuwe burgemeester. Ze kreeg ruim 300.000 stemmen. Reformkandidaat Ashley wist 157.000 stemmen te trekken. Ze volgt Andy Burnham op, die eind vorige maand premier van het Verenigd Koninkrijk werd. Craik zei dat ze zich zal inzetten voor het verbeteren van het leven van de inwoners. Spanje wil maandag een Europees spoedoverleg over de migrantencrisis in Ceuta. De Spaanse premier Sanchez is boos over egoïstische reacties van landen als Italië. Dat riep op om Spanje uit Schengen te zetten. De massale bestorming van de Spaanse exclave van donderdag en vrijdag eiste minstens 67 mensenlevens en de Spaanse politie zoekt nog verder. Het weer nog, bij een zwakke tot matige westelijke wind is het zonnig en overwegend droog bij 21 tot 27 graden. Morgen temperaturen tot 29 graden. En dit was het radionieuws.
4: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl, de online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting op je eerste bestelling vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
5: Mensenrelatie Radboud Visser.
6: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
5: Jazeker.
7: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
8: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
9: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
8: Help je mee?
2: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws. Radio SMB 107.5 FM. En overal via radio SMB.nl. Radio SMB.

Welkom in het tweede gedeelte, tweede uur van de bouwval voor vandaag, moet ik dan wel zeggen. We begonnen met Mark O. en Tears Don't Lie uit het basisjaar 1985. En we hebben het met je trouwens nog niet gehad over de top die we gaan behandelen. Nou, dat is de commerciële top van 1995. Wat stond daar op nummer 10 tot en met nummer 1? Op nummer 10 stond het Scatman John met Scatman's World. Dan op nummer 9 was het Knocking Double Vision. 8 dan, ja, dat moet zeggen. Missing van Everything But The Girl. 7 was voor Omdat Ik Zo Van Je Hou van Gordon. 6, Have I Ever Really Loved A Woman van Bryan Adams uit die film. Dan op nummer 5, Sheng aan de Ging van de Nachtraven. 4 was toen in 1995 voor Passie van de Clouseau. Think Twice van Celine Dion, die stond op nummer 3 dat jaar. En nummer 2 was voor Conquest of Paradise in deze commerciële lijst, zo gezegd. En ook hier in deze lijst stond hij op nummer 1. Ik heb het over Guus Meeuwis en Vergant. En het is een levensechte nacht. Ja, sorry, het is een nacht. En dan moest je daarachter zeggen, levensecht. En dit is Michael Jackson. Hij deed het 1 keer samen met zijn zus Janet Jackson. Scream!

Zo, dat is de romantiek dan in 1981. Links en zo, Death is Romance. En dan nu een plaatje wat wat dichter bij huis is. Uit 2023. Ilse de Lange. En dit is Down as Out.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Zondag 9 augustus tussen 11 en 12 uur is er weer een AVGM conditie trimloop. En loop gezellig mee in het Joe Manbos. Elke tweede zondag van de maand organiseert atletiekvereniging General Michaels, oftewel AVGM, de conditie trimloop. De loop vindt traditiegetrouw plaats in de bosrijke omgeving van het Joe Man Natuurtheater. Aan de Joe Manweg 6 in Best. Er is keuze uit afstanden van 3 of 6,7 kilometer. De start is om 11 uur en inschrijven kan vanaf 10 uur op locatie. Voor meer informatie kan je kijken op www.avgm.nl.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

Ja, we gaan vandaag echt alle kanten uit, mag ik wel zeggen. Dit is, voor degenen die het nog niet door hadden, Carlos Santana samen met John Lee Hooker over gitaarvirtuoses gesproken. En de healer, en noemen dat dan Blues is the healer. Echt van die lekkere muziek om de lampen bij uit te doen, de gordijnen dicht te doen en weg te dromen. En dan gaan we terug naar Nederland. Doen we de klomp aan. De ledrozen dan nog net niet, maar toch. Dijen kletsen.

hadden het in 1978 al over de Hot Shot, Hot Shot. En dan een beetje een lange versie. En er wordt dus een DJ gekend. Een goede kennis van me. En die zei ook altijd met dit soort plaatjes. Lange halen, snel thuis. Hij heeft er ook wel eens gepresteerd om in een set van een uurtje drie plaatjes te draaien of zoiets. Dus ze zal het me niet over hebben. Wat snel verdiend, zullen we zeggen. Ja. Even kijken, 1995, daar hebben we het met je over. De vijfjarige Gunan Kubu, als ik het goed uitspreek, zal het niet, wordt door de Chinese overheid uitgeroepen tot de 11e Panchen Lama van Tibet. Dus wel de leider van Tibet. De zesjarige jongen die door de Tibetaanse als Panchen Lama wordt beschouwd, is als leider en geestelijk leider en ook fysiek leider van Tibet, is door de Chinezen weggevoerd en is spoorloos verdwenen in 1995. Dan het bestuur van Jenin als eerste Palestijnse stad. Dat wordt door Israël overgedragen aan de Palestijnse autoriteit in het kader van de Oslo-akkoorden die gesloten zijn. En dat was dus ook in ons basisjaar 1995. Dan de EU en Israël die tekenen in Brussel een samenwerkingsverdrag. En in Nederland wordt het lichaam van Nicole van den Hurk, die sinds 6 oktober 1995 vermist werd, gevonden in de bossen tussen Milo en Lierop. Dat is een beetje aan het eind van het jaar was dat volgens mij, ja. En dan Ajax, die wint de wereldbeker voor clubteams voor door een 0-0 stand met de Braziliaanse Guermo te krijgen. En daarna waren er nog strafschoppen en daar werd Danny Blind de held van de dag, want die scoorde de beslissendste strafschop. En dan als laatste nog even, Javier Solana, die wordt onverwacht uitgekozen tot de nieuwe secretaris-generaal van de NAVO. In de Verenigde Staten sturen zo'n 52 congresleden een protesterend telegram naar het Witte Huis, omdat Solana een pro-Castro-politiek voerde ten aanzien van Cuba toen hij Spaans minister van Buitenlandse Zaken was. En dat was er ongeveer wat er allemaal gebeurde in 1995. Eigenlijk nog veel meer, maar kijk of ik er straks nog even een klein stukje voor je, een klein tipje van de sluier op kan lichten. En anders doen we dat gewoon een andere keer natuurlijk. En er zijn zoveel programma's te gaan. En in die programma's kunnen we nog zeker wel een keer aandacht geven aan 1995. Nu een plaat uit datzelfde jaar. Het is Armin van Buuren en John Wayne en Serenity.

De Dave Clark Vibes. Ze hebben ook wat andere plaatjes gemaakt die heel populair werden in den landen. Het was Take 5 onder andere, maar dat werd niet ingezongen, deze wel. You got what it takes. We zitten weer bijna op, zie ik zo in één keer in dit, voor dit programma zo.

gonna dance, never gonna not dance again. Dat moet goed zeggen. En zo denk ik er eigenlijk ook wel over. Want ik sta hier elke dag wel zo'n beetje te dansen achter dat apparaat. Ik kan er ook niks aan doen. Maar... al zaten we vandaag dan wel in 1995. En dat betekende dus toch een hele hoop hiphouse, downdance en andere dingetjes. Er waren ook hele rustige plaatjes. Nou ja, nou deed het mij wel goed, al die happy hardcore dingetjes. Want 1995 was toch wel het jaar dat ik op de zaterdagavond een programma had bij een ander radiostation. En daar werden al die plaatjes gedraaid. Dus ik heb toch echt een beetje mee zitten hupsen, zingen, schreeuwen en whatever. Hey, tot de volgende keer. Doei!

0: Dit is het regio prikbord.
1: Natuurliefhebbers kunnen op maandag 3 augustus mee met een fiets- en wandeltocht door de Stiphoutse bossen. Deelnemers vertrekken om 9:30 's morgens vanaf het natuurcentrum Het Klokhuis in Mierlo richting de Stiphoutse bossen. Daar worden de fietsen geparkeerd bij de atletiekbaan en gaat de groep verder te voet op ontdekkingstocht door het natuurgebied. Deelname is gratis. De start is bij IVN Mierlo, natuurcentrum Het Klokhuis, Goorsedijk 1 in Mierlo, op maandag 3 augustus om 9:30 's morgens.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio SMB Zon en Breugel 107.5 FM en overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Ook de Nepalese topklimmer Nirmal Purja is omgekomen bij een lawine in Pakistan. Zo heeft zijn organisatie Elite Expeditions bevestigd. Purja begeleidde een groep van 9 bergbeklimmers op de ruim 8000 meter hoge Broad Peak toen de lawine toesloeg. Sinds donderdag was hij vermist. Purja werd wereldwijd bekend doordat hij in 2019 alle 14 bergtoppen van boven de 8000 meter in ruim 6 maanden beklom. Niemand van de groep van 10 bergbeklimmers overleefde de lawine. De enige kerncentrale van Hongarije moet dit weekend mogelijk volledig uit, omdat er een gebrek is aan koelwater. Het waterpeil van de Donau is te laag en het water is ook nog te warm. De productie is al voor 3/4 teruggebracht naar 480 megawatt. De overheid neemt noodmaatregelen, zo wordt thuiswerk verplicht, gaan de lichten in overheidsgebouwen uit en moeten grootverbruikers flink elektriciteit besparen. Er dreigt volgens de premier van Hongarije een energiecrisis als het waterpeil nog verder daalt. De voetbalbonden KNVB en UEFA hebben het vertrouwen opgezegd in FIFA-voorzitter Gianni Infantino, ondanks dat hij het omstreden WK-investeringsplan alsnog heeft ingetrokken. Volgens de landelijke en Europese bonden is er een fundamentele vertrouwensbreuk ontstaan door de manier waarop het voorstel in achterkamertjes werd voorbereid. De UEFA roept op tot hervormingen binnen de FIFA. De KNVB zegt dat toekomstige besluiten altijd transparant en in overleg moeten worden genomen. En de grootste natuurbrand in Frankrijk in tientallen jaren, die in Gironde, is onder controle. En daardoor kunnen ruim 10.000 geëvacueerde inwoners weer naar huis. Zo'n 12.000 mensen wachten nog op toestemming om ook huiswaarts te keren. De brand is nog niet helemaal uit en de autoriteiten waarschuwen dat de situatie door de wind ook weer snel kan veranderen. In het zuiden van Frankrijk is een andere natuurbrand juist weer opgelaaid. Dit jaar is in Frankrijk al bijna 119.000 hectare aan natuur door branden verwoest. Het weer is een flinke zonnige periode bij temperaturen tussen de 21 graden in het Waddengebied en 27 in Limburg bij een zwakke tot matige westen tot noordwestenwind. Morgen wordt het opnieuw zonnig en droog bij 25 tot 31 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep, een uniek uitzendbureau.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
6: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
2: Zon en Breugel.
7: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
2: Radio SMB 107.5 FM.
7: En overal via radiosmb.nl.
2: Radio SMB.
8: Herfst, winter, lente en nu eindelijk zomer.
9: We zijn er weer.
10: Lekker.
11: Yes, we mogen weer.
12: Hebben zin in de zomer.
8: Corné Wolfs.
13: Attentie alsjeblieft. Let op.
14: Hit sound smash.

denken, deze plaat heeft toch al 13 weken in de inpraten gestaan. Nummer 4 als notering. Klopt helemaal. In Amerika is het een succes. Geweldig. Whitney Houston en Mariah Carey is ingehaald door Ella Langley. Al eerder een egotip voor Rob Stenders geweest. En wij dachten, nou, omdat er een tweede jeugd gaande is, gaan we er dan toch maar een hits aan smash en aan de trekker van maken. Ella Langley en Chills in Texas aan het begin van deze zwarte zaterdag-editie. De zesde officiële reguliere zomerse aflevering alweer van de Hitsound 30. Onder auspiciën van

0: Somber en My Body Isn't Ready. Nummer 2 van 3 plus 1. Voormalig Hitsland Smash. Aandachttrekker. Een stipnotering voor Teddy Swims. Mr. Know-it-all. 15 weken in de lijst voor deze 3FM megahit uit het verleden. En nummer 1 blijven staan. Voormalig Hitsland Smash. Aandachttrekker. Q Music Alarm schijf. 4 weken de bovenste beste. 5 weken in de lijst. Bruno Mars. And On My Soul. Met een stipnotering, Phil Collins. Bedoeld voor het album Face Value, nu 45 jaar geleden. Het jubileum dus voor Phil Collins. Het album heeft You Know What I Mean nooit gehaald. Is ook alleen maar in een live registratie terug te vinden. En Madonna is de eerste beste notering met Dance Ateria. Stipnotering op 30.
1: Nou, daar gaan we weer.
2: 2 uur lang, Hitsong 30.
3: Nummer 30.

En Boston op 27, de vierde invaller, de derde wedstrijd met een stipnotering. Rondé, de Hits and Smash van de afgelopen week. En ook Excuse Music Alarm schrijven, oh my god. En dan de vijfde verse notering. De zesde invaller, de hoogste meteen, ook met een superstip. Het basis ligt in de Verenigde Staten van Amerika. Het is Cat's Eye. Ze scoren nu met NL. Het was al Q Music Alarm schrijft. En nu is de 3FM-hit voor de komende week.

0: Zon en Breugel 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Op station Duivendrecht is vanmiddag geschoten op een treinperron. Er raakte volgens de politie niemand gewond bij dat schietincident dat op perron 5 plaatsvond. Wat er precies is gebeurd en waarom wordt nu door de politie onderzocht. Er zijn nog geen aanhoudingen verricht. Iedereen die wat meer kan vertellen of beelden heeft van het schietincident op het station van Duivendrecht wordt verzocht om zich bij de politie te melden. De regeringsleiders van 22 EU-landen willen snel video-overleg over de migratiecrisis in de Spaanse enclave Ceuta. Ze vragen de ministers van Binnenlandse Zaken om extra steun voor de grensbewaking en nauwere samenwerking met Marokko. Volgens de landen moet duidelijk zijn dat een illegale binnenkomst in de Europese Unie niet wordt beloond. Ook de Nederlandse premier Jetten heeft de brief ondertekend. De meeste migranten die Ceuta bereikten zijn inmiddels alweer teruggekeerd naar Marokko. Ook de Nepalese topklimmer Nirmal Purja is omgekomen bij een lawine in Pakistan. Zo heeft zijn organisatie Elite Expeditions bevestigd. Purja begeleidde een groep van 9 bergbeklimmers op de ruim 8000 meter hoge Broad Peak toen de lawine toesloeg. Sinds donderdag was hij vermist. Purja werd wereldwijd bekend doordat hij in 2019 alle 14 bergtoppen van boven de 8000 meter in ruim 6 maanden beklom. Niemand van de groep van 10 bergbeklimmers overleefde de lawine. En door de extreme droogte zijn in de Donau bij Servië opnieuw Duitse oorlogsschepen uit de Tweede Wereldoorlog zichtbaar geworden. De wrakken liggen bij de plaats Prahovo en bevatten mogelijk nog munitie en explosieven. Ze vormen al jaren een gevaar voor de scheepvaart, vooral bij een lage waterstand. De Europese Unie heeft geld vrijgemaakt om de gevaarlijkste wrakken te bergen. De nazi's brachten destijds hun eigen schepen tot zinken om zo een barrière in de rivier te vormen. Het weer is een flinke zonnige periode bij temperaturen tussen de 21 graden in het Waddengebied en 27 in Limburg, bij een zwakke tot matige westen tot noordwestenwind. Morgen wordt het opnieuw zonnig en droog bij 25 tot 31 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Uiterlijke opzichtdatum? Oh, gisteren.
4: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
3: Klinkt goed.
4: Minder gedoe, meer controle. Mokadocs. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
5: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
6: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
0: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws. Radio SNB 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Radio SNB.
7: Herfst, winter, lente en nu eindelijk zomer.
8: We zijn er weer.
9: Lekker.
10: Yes, we mogen weer.
11: Hebben zin in de zomer.
7: Corné Wolfs.
12: Attentie alsjeblieft, let op.
13: The hit sound smash.

records verbreekt ze in de Verenigde Staten van Amerika. 15 weken nummer 1. Daarmee laat ze Mariah Carey en Whitney Houston achter zich. Wat een artiesten. Ella Langley in Chisholm, Texas. Met alle hulde, lof en eer aan het adres van Rob Stenders. Hij heeft er een ego-tip van gemaakt. En wij dachten ook al, heeft het nummer 4 gehaald in de Hitsound 30. En het stond er 13 weken genoteerd. Toch even nog een nieuwe impuls. Hitsound Smash en aandachttrekker Chisholm, Texas van Ella Langley.

direct door en verkregen van de diverse sociale media, waaronder Spotify, TikTok en Apple Music. Op 16 gelijkgeleverde eindigden we het vooruur met Rolling Stones en Jealous Lover. 5 weken de lijst. Ex-NPO Radio 5, schijf van 5. Daarvoor een hit zat bij zijn aandacht trekken. Weer 3 plaatsen omhoog. Stipnotering voor de track die ooit al 3 weken nummer 1 stond.

week met stip van 4 naar 3. Voormalig Ritsland Smash aandachttrekker. 3FM meegit. Samber vierde week. My body isn't ready. 2 van 3 plus 1 met de stipnotering. Voormalig Ritsland Smash aandachttrekker. 3FM meegit. Teddy Swims. Mr. Know-it-all. 15 weken in de lijst. En voor de vierde achterin volgende week. De bovenste beste 5 weken in de hitparade. Voormalig Ritsland Smash aandachttrekker. En Q Music Alarm schrijf. On My Soul van Bruno Mars. Straks op 12. Een stipnotering van 15 plus 3. Teddy Swims, Speak Up in Reverse. In de derde week, nummer 13, blijven staan. Joshua Peter, 5 weken voor Inside My Head. En 14, ook een stipnotering, plus 3 van 17. De Bossa, 4 weken voor Lose Myself.

0: Zeer zelfbewust deze 14e week. Plus 1 met een stipnotering van 5 naar 4. Temper City en Self-Aware. Ook een stipnotering plus 1 van 4 naar 3 in de 6e week. Voormalig 3 van Merit Flair door het oog van de nacht.
1: Super Trio. Nummer 3.

grootste hits van deze week. Met een Superstip Plus 9, voormalig Ritslandsmeisje, aandachttrekker. En Q-Music Alarm schrijft Shanna Spyro van 19 naar 10. Great Expectation. Twee weken de lijst nummer 9 gelijk gebleven. Voormalig Ritslandsmeisje, aandachttrekker. 3 van Merit. 4 weken voor de Appenzits. Feestje op mijn graf. En 8 plus 2 van 10 met een stipnotering. De Nederlandse Noda. 5 weken voor What a Way to Die. 7 plus 1 met een stip van 8. Voormalig Q-Music Alarm schrijft 7 weken voor Alex Warren Passenger. En nummer 6 gelijk gebleven. In de 8e week Taylor Swift, I Knew It, I Knew You. Voormalig Ritslandsmeisje, aandachttrekker, Q Music Alarm schrijft. En dan zijn dit de dikste 5. Voormalig Ritslandsmeisje, aandachttrekker, min 3 uit het Super Trio gevallen. Van 2 naar 5. Teddy Swims, Mr. Know-It-All, 16 weken in de lijst. Voormalig aandachttrekker, met een stip, 14e weeks van 5 naar 4 plus 1. Temper City en Self-Aware. En 3 plus 1 met een stip van 4. Flair door het oog van de nacht. Voormalig 3 van Merit, 6 weken in de lijst. Op 2 plus 1 van 3. Voormalig Ritslandsmeisje, aandachttrekker, 3. En meegeeft A Somber, 5e week, My Body Isn't Ready. En nummer 1 blijft staan voor maandag. Hitsound Smash, aandachttrekker, 3FM meegeeft A Q Music Alarm schrijft. Nu al 5 weken de bovenste beste, 6 weken de lijst. Bruno Mars, On My Soul. En dat maakt een eind.

De vierde invaller, de aandachttrekker van de afgelopen week. Martin Garrix en U2 en Fireflies. En de vijfde en hoogste restnotering met Superstep, Cat's Eye en Animal. Ik mag je hartelijk danken voor het luisteren naar deze lijst. info@hitsam.com is de e-mailadres van Henk Kremer. Mijn Cordae Walsen@gmail.com. Een prettige vakantie dan wel werkweek of anderszins.

0: Zon en Breugel, 107.5 FM.
1: En overal via radio-snb.nl.
0: Met nu het radionieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Iran dreigt opnieuw met aanvallen op kritieke infrastructuur in Israël en de Golfregio. Die waarschuwing volgt op berichten dat de Verenigde Staten mogelijk dit weekend nieuwe aanvallen op Iran voorbereiden. Volgens Iraanse media liggen onder meer energieinstallaties in Qatar en Saoedi-Arabië binnen bereik van Iraanse raketten, net als infrastructuur in Kuwait en de Verenigde Arabische Emiraten. Het land zegt al een plan voor vergeldingsaanvallen klaar te hebben liggen voor het geval dat. De Amerikaanse ambassades waarschuwen hun burgers in delen van het Midden-Oosten voor een mogelijke escalatie van het geweld. Amerikanen in onder meer Jordanië, Irak en Israël krijgen het advies om zich voor te bereiden op een eventueel vertrek. Ook wordt er gewaarschuwd voor verstoringen van het vliegverkeer en mogelijke sluitingen van het luchtruim. De Amerikaanse overheid noemt geen concrete aanleiding voor het nieuwe reisadvies, maar de spanningen met Iran lopen wel steeds verder op. Op station Duivendrecht is vanmiddag geschoten op een treinperron. Er raakte volgens de politie niemand gewond bij dat schietincident dat op perron 5 plaatsvond. Wat er precies is gebeurd en waarom wordt nu door de politie onderzocht. Er zijn nog geen aanhoudingen verricht. Iedereen die wat meer kan vertellen of beelden heeft van het schietincident op het station van Duivendrecht wordt verzocht om zich bij de politie te melden. En de regeringsleiders van 22 EU-landen willen snel video-overleg over de migratiecrisis in de Spaanse enclave Ceuta. Ze vragen de ministers van Binnenlandse Zaken om extra steun voor de grensbewaking en nauwere samenwerking met Marokko. Volgens de landen moet duidelijk zijn dat een illegale binnenkomst in de Europese Unie niet wordt beloond. Ook de Nederlandse premier Jetten heeft de brief ondertekend. De meeste migranten die Ceuta bereikten zijn inmiddels alweer teruggekeerd naar Marokko. Het weer vanavond en vannacht blijft het droog en overwegend helder. Het kwik daalt in de nacht naar zo'n 8 graden in het noorden tot 14 in het zuiden bij weinig wind. Morgen wordt het opnieuw zonnig en droog bij 25 tot 31 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
5: Mensenrelatie, Radboud Visser.
6: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
5: Jazeker.
7: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
8: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
0: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
9: Radio SNB 107.5 FM.
0: En overal via radio-snb.nl.
9: Radio SNB.
0: Met dit uur Radio SNB Classics. Met Hans en Tim Houbraken.

0: Zon en Breugel 107.5 FM.
1: En overal via radio snb.nl.
0: Met nu het radionieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Italië is begonnen met extra grenscontroles voor reizigers die uit Spanje komen. De maatregel volgt op de migratiecrisis in de Spaanse enclave Ceuta, waar 50 tot 60.000 vooral jonge mannen uit Marokko via het water arriveerden en Europa in wilden. Op de luchthaven van Rome worden nu reizigers gecontroleerd op hun reisdocumenten. Italië zegt de Schengenregels met Spanje tijdelijk aan te scherpen. Ook vragen 22 Europese regeringsleiders, onder wie premier Jetten, extra video-overleg over de situatie. Iran dreigt opnieuw met aanvallen op kritieke infrastructuur in Israël en de Golfregio. Die waarschuwing volgt op berichten dat de Verenigde Staten mogelijk dit weekend nieuwe aanvallen op Iran voorbereiden. Volgens Iraanse media liggen onder meer energieinstallaties in Qatar en Saoedi-Arabië binnen bereik van Iraanse raketten, net als infrastructuur in Kuwait en de Verenigde Arabische Emiraten. Het land zegt al een plan voor vergeldingsaanvallen klaar te hebben liggen voor het geval dat. De Amerikaanse ambassades waarschuwen hun burgers in delen van het Midden-Oosten voor een mogelijke escalatie van het geweld. Amerikanen in onder meer Jordanië, Irak en Israël krijgen het advies om zich voor te bereiden op een eventueel vertrek. Ook wordt er gewaarschuwd voor verstoringen van het vliegverkeer en mogelijke sluitingen van het luchtruim. De Amerikaanse overheid noemt geen concrete aanleiding voor het nieuwe reisadvies, maar de spanningen met Iran lopen wel steeds verder op. En de Chinese autofabrikant BYD heeft vorige maand opnieuw meer elektrische auto's verkocht dan een jaar geleden. De verkoop steeg met 22% naar 420.000 auto's. Toch ligt het bedrijf nog achter op schema om de verkoopdoelstelling voor dit jaar te halen. In China zelf neemt de concurrentie toe, terwijl de export van auto's juist blijft groeien. In Nederland verkocht BYD dit jaar tot nu toe ruim 2 keer zoveel auto's als in dezelfde periode vorig jaar. Bijna 4400 tegen ruim 2000 een jaar geleden. Het weer vanavond en vannacht blijft het droog en overwegend helder. Het kwik daalt in de nacht naar zo'n 8 graden in het noorden tot 14 in het zuiden bij weinig wind. Morgen wordt het opnieuw zonnig en droog bij 25 tot 31 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Geniet van heerlijke visgerechten en spannende vegetarische verrassingen. Altijd bereid met de beste ingrediënten. Bij iFood begint elke bezoeker aan een smaakvol avontuur vol gastvrijheid. Proef vandaag nog zelf. Check i-food.com voor meer info.
0: Station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
4: Radio
0: SNB
4: 107.5 FM.
0: En overal via radio snb.nl.
4: Radio
0: SNB.
5: DJ Kickens. 90s Mix.
6: 90s Mix. 90s Mix.

0: Zon en Breugel, 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De politie van Flevoland heeft vanmiddag een illegale raveparty in Lelystad beëindigd. 1 persoon werd aangehouden voor rijden onder invloed. Tientallen bezoekers hadden zonder toestemming een feest opgezet op een industrieterrein aan de Buitenhavenweg met een aantal tenten en grote geluidsinstallaties. De politie vroeg de bezoekers om te vertrekken en dat gebeurde ook zonder geweld. De gemeente Lelystad onderzoekt nog mogelijke maatregelen tegen de organisatie van de illegale raveparty. Het Limburgse El beleeft nu al de 4e regionale hittegolf van dit jaar. En daarmee is zo vroeg in de zomer nog niet eerder een Nederlands record gevestigd. In El is sinds mei elke maand een hittegolf gemeten. Van een regionale hittegolf is sprake bij minstens 5 dagen boven de 25 graden, waarvan 3 boven de 30. De komende dagen kan er in nog meer plaatsen in het zuiden en oosten van het land zo'n regionale hittegolf worden bereikt. Italië is begonnen met extra grenscontroles voor reizigers die uit Spanje komen. De maatregel volgt op de migratiecrisis in de Spaanse enclave Ceuta, waar 50.000 tot 60.000 vooral jonge mannen uit Marokko via het water arriveerden en Europa in wilden. Op de luchthaven van Rome worden nu reizigers gecontroleerd op hun reisdocumenten. Italië zegt de Schengenregels met Spanje tijdelijk aan te scherpen. Ook vragen 22 Europese regeringsleiders, onder wie premier Jetten, extra video-overleg over de situatie. En de positie van FIFA-voorzitter Gianni Infantino staat onder druk. Na de Europese voetbalbond UEFA heeft nu ook de Noord- en Midden-Amerikaanse voetbalbond het vertrouwen in hem opgezegd. Aanleiding is een plan om een deel van de commerciële rechten van het WK voetbal aan investeerders te verkopen. Infantino trok dat voorstel vandaag weer in, maar de kritiek op hem blijft. Inmiddels zijn al 96 van de 211 voetbalbonden tegen zijn aanblijven en om de Zwitser weg te sturen zijn nog 10 extra stemmen nodig. Het weer vanavond en vannacht blijft het droog en overwegend helder. Het kwik daalt in de nacht naar zo'n 8 graden in het noorden tot 14 in het zuiden bij weinig wind. Morgen wordt het opnieuw zonnig en droog bij 25 tot 31 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroep.nl.
4: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van 3 bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cosi tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
0: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
5: Radio SNB 107.5 FM.
0: En overal via radio-snb.nl.
5: Radio SNB.
0: Met dit uur. De Beach Club met Hans en Tim Houbraken.

0: Christ.
1: And depressed.

0: Zon en Breugel 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Canal Parade van Pride Amsterdam heeft vandaag veel publiek getrokken. Langs de grachten was het zo druk dat de straatfeesten...

0: later op de dag geen extra bezoekers meer konden toelaten. Volgens de organisatie verliep de dag gemoedelijk en kwamen veel mensen juist nu hun steun aan de LHBTI-gemeenschap tonen. Premier Jetten en burgemeester Halsema waren ook aanwezig. In de nacht voorafgaand aan de Pride werd een ING-pand in Amsterdam beklad. De politie doet er onderzoek naar. De politie van Flevoland heeft vanmiddag een illegale raveparty in Lelystad beëindigd. Eén persoon werd aangehouden voor rijden onder invloed. Tientallen bezoekers hadden zonder toestemming een feest opgezet op een industrieterrein aan de Buitenhavenweg, met een aantal tenten en grote geluidsinstallaties. De politie vroeg de bezoekers om te vertrekken en dat gebeurde ook zonder geweld. De gemeente Lelystad onderzoekt nog mogelijke maatregelen tegen de organisatie van de illegale raveparty. De Pride-viering in de Duitse stad Hamburg heeft vandaag een recordaantal bezoekers getrokken. Volgens de organisatie en de politie kwamen er ongeveer 300.000 mensen naar de optocht, veel meer dan de verwachte 250.000. Vanwege de dodelijke aanslag op een Pride-evenement in Berlijn van vorige week waren er extra veiligheidsmaatregelen genomen, zoals twee keer zoveel agenten en betonblokken langs de route. De stoet in Hamburg begon met een minuut stilte voor de slachtoffers van de aanslag in Berlijn. En de positie van FIFA-voorzitter Gianni Infantino staat onder druk. Na de Europese voetbalbond UEFA heeft nu ook de Noord- en Midden-Amerikaanse voetbalbond het vertrouwen in hem opgezegd. Aanleiding is zijn plan om een deel van de commerciële rechten van het WK voetbal aan investeerders te verkopen. Infantino trok dat voorstel vandaag weer in, maar de kritiek op hem blijft. Inmiddels zijn al 96 van de 211 voetbalbonden tegen zijn aanblijven en om de Zwitser weg te sturen zijn nog 10 extra stemmen nodig. Het weer vanavond en vannacht blijft het droog en overwegend helder. Het kwik daalt in de nacht naar zo'n 8 graden in het noorden tot 14 in het zuiden bij weinig wind. Morgen wordt het opnieuw zonnig en droog bij 25 tot 31 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Uw stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison psylliumvezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.
2: Zonnebreugel.
3: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
2: Radio
3: SNB
2: 107.5 FM.
3: En overal via radio-snb.nl.
2: Radio
3: SNB. Met dit uur. De Beach Club met Hans en Tim Houbraken.

0: Zon en Breugel 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Sociale media hebben een grote rol gespeeld bij de massale tocht van migranten naar de Spaanse enclave Ceuta. Op platforms als TikTok, Instagram en Facebook werden routes, tips en misleidende berichten

0: gedeeld over de oversteek en de kansen op een verblijf in Spanje. Volgens onderzoekers en de Spaanse autoriteiten gebruikten ook mensensmokkelaars die. Inmiddels zijn de meeste migranten weer terug in Marokko, maar de online campagnes roepen wel vragen op over de rol van desinformatie en mensensmokkelbendes. Gemiddeld meer dan 9 op de 10 nieuwe auto's die in juli in Nederland zijn verkocht waren elektrisch of hybride. Voor het eerst werden zelfs meer volledig elektrische auto's verkocht dan hybrides. En nog maar 1 op de 10 nieuwe auto's rijdt op benzine of diesel. LPG is helemaal niet meer interessant. Dat blijkt uit cijfers van BOVAG en Rijvereniging. Het totaal aantal autoverkopen daalde licht en Kia was opnieuw het best verkochte merk. Tegelijkertijd zagen ook Chinese automerken hun marktaandeel verder groeien. De kanaalparade van Pride Amsterdam heeft vandaag veel publiek getrokken. Langs de grachten was het zo druk dat de straatfeesten later op de dag geen extra bezoekers meer konden toelaten. Volgens de organisatie verliep de dag gemoedelijk en kwamen veel mensen juist nu hun steun aan de LHBTI-gemeenschap tonen. Premier Jetten en burgemeester Halsema waren ook aanwezig. In de nacht voorafgaand aan de Pride werd een ING-pand in Amsterdam beklad. De politie doet er onderzoek naar. En de ebola-uitbraak in het Afrikaanse Congo is uitgegroeid tot de op één na grootste ooit. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie zijn er inmiddels ruim 3600 mensen besmet. Bijna 1600 zijn aan het virus overleden. Alleen de epidemie in West-Afrika van 2014 tot 2016 was nog groter. De WHO waarschuwt dat deze variant van het ebola-virus zich in uitzonderlijk hoog tempo verspreidt en inmiddels al meerdere provincies in Congo heeft bereikt. Er is nog geen werkend vaccin of medicijn tegen ontwikkeld. Het weer vanavond en vannacht blijft het droog en overwegend helder. Het kwik daalt in de nacht naar zo'n 8 graden in het noorden tot 14 in het zuiden bij weinig wind. Morgen wordt het opnieuw zonnig en droog bij 25 tot 31 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
2: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
3: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting op je eerste bestelling vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
4: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
5: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
6: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com. Geen zin om te slepen met borrelspullen, maar wel trek in echt verse smaak? Bij 123 Deli bestel je marktverse, dagvers gebrande noten, notenmixen en mediterrane delicatessen zoals olijven en tapenades. Gewoon online. Zin in een borrelplank die meteen in de smaak valt? Proeven, combineren en genieten. Van ons familiebedrijf sinds 1970. Ga nu naar 123deli.nl.
7: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
8: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
9: Radio SNB 107.5 FM.
8: En overal via radiosnb.nl.
9: Radio SNB.
8: Met dit uur de beste muziekvariatie voor het weekend. Non-stop.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Liefhebbers van dansen kunnen terecht bij de open dansavond van de Vliegert in Mierlo. Tijdens deze gezellige avond is iedereen welkom, ook zonder lidmaatschap. Verschillende dansstijlen komen voorbij en bezoekers kunnen genieten van muziek, ontmoeten en gezelligheid. De intree bedraagt 5 euro inclusief hapjes. En de eerstvolgende dansavond is op zaterdag 21 augustus om 8 uur 's avonds bij de Vliegert, hier van Rode Straat 109A in Mierlo.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Op donderdag 13 augustus van 6:30 tot 11:30 s'avonds vindt de officiële pre-party van het Dynamo Metal Fest plaats. En let op, dit is niet op de ijsbaan, maar in het gebouw van Dynamo zelf aan het Catharinaplein 21 in Eindhoven. De avond wordt opgewarmd door drie bands. Left to Die houdt het erfgoed van Chuck Schuldiner in de vroege dead albums levendig met authentieke oldschool dead metal. Voor de nieuwe generaties zorgt Neckbeaker voor een explosieve show vol hard dead metal. Stuk Neville combineert brute trash met hardcore om elke metaalhead te raken. Het is een perfecte warming-up voor de nekspieren en trommelvliezen. Op donderdag 13 augustus van 6:30 tot 11:30 in Dynamo aan het Catharinaplein 21 in Eindhoven.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Zon en Breugel, 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Bij een explosie in een restaurant in de Russische hoofdstad Moskou zijn 3 mensen om het leven gekomen en 15 gewond geraakt. De ontploffing werd gevolgd door een brand in een restaurant in een van de bekende Stalinistische wolkenkrabbers. De oorzaak is nog onduidelijk, al melden Russische media dat er mogelijk sprake was van een gasexplosie. Het gebied is afgezet en de autoriteiten doen er onderzoek. Het geplande fietsevenement in Moskou van afgelopen avond is uitgesteld vanwege de explosie. Sociale media hebben een grote rol gespeeld bij de massale tocht van migranten naar de Spaanse enclave Ceuta. Op platforms als TikTok, Instagram en Facebook werden routes, tips en misleidende berichten gedeeld over de oversteek en de kansen op een verblijf in Spanje. Volgens onderzoekers en de Spaanse autoriteiten gebruikten ook mensensmokkelaars die. Inmiddels zijn de meeste migranten weer terug in Marokko, maar de online campagne

0: Campagnes roepen wel vragen op over de rol van desinformatie en mensensmokkelbendes. Gemiddeld meer dan 9 op de 10 nieuwe auto's die in juli in Nederland zijn verkocht waren elektrisch of hybride. Voor het eerst werden zelfs meer volledig elektrische auto's verkocht dan hybrides. En nog maar 1 op de 10 nieuwe auto's rijdt op benzine of diesel. LPG is helemaal niet meer interessant. Dat blijkt uit cijfers van BOVAG en Rijvereniging. Het totale aantal autoverkopen daalde licht en Kia was opnieuw het best verkochte merk. Tegelijkertijd zagen ook Chinese automerken hun marktaandeel verder groeien. En de ebola-uitbraak in het Afrikaanse Congo is uitgegroeid tot de op één na grootste ooit. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie zijn er inmiddels ruim 3600 mensen besmet. Bijna 1600 zijn aan het virus overleden. Alleen de epidemie in West-Afrika van 2014 tot 2016 was nog groter. De WHO waarschuwt dat deze variant van het ebola-virus zich in uitzonderlijk hoog tempo verspreidt en inmiddels al meerdere provincies in Congo heeft bereikt. Er is nog geen werkend vaccin of medicijn tegen ontwikkeld. Het weer vanavond en vannacht blijft het droog en overwegend helder. Het kwik daalt in de nacht naar zo'n 8 graden in het noorden tot 14 in het zuiden bij weinig wind. Morgen wordt het opnieuw zonnig en droog bij 25 tot 31 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
2: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
3: Zon en Breugel.
4: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
3: Radio
4: SNB
3: 107.5 FM.
4: En overal via radio.snb.nl.
3: Radio
4: SNB. Met dit uur. De beste muziekvariatie voor het weekend, non-stop. Danny!

0: Dit is het regio-prikbord.
1: In buurthuis De Vlinderhei in Best wordt regelmatig buurtsoep georganiseerd. Op dinsdag 25 augustus en dinsdag 21 september kunnen bezoekers van 12 uur tot en met 1 uur 's middags genieten van een gezellige lunch met verse soep en een broodje. De kosten bedragen slechts €2,50 per persoon. Voor deelname is aanmelden verplicht en dat kan tot uiterlijk de zondag voorafgaande aan de lunch via e-mail of telefonisch. Buurtsoep biedt de mooie gelegenheid om buurtgenoten te ontmoeten en samen te lunchen op dinsdag 25 augustus en dinsdag 20 september. Telkens van 12 uur tot 1 uur 's middags in buurthuis De Vlinderhei in Best.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Als mantelzorger verdien je tijd voor jezelf. Even ontspannen aan de zorg, ervaringen delen en nieuwe energie opdoen in een ontspannen omgeving. Ontmoet andere mantelzorgers die weten wat jij doormaakt en doe mee aan activiteiten die jou helpen te ontspannen. Op donderdagochtend 10 september is er vanaf 10:30 in de boerderij aan de Leeuwenstraat 2 in Breugel mindfulness en ontspannen. Dit zijn diverse ontspannings- en mindfulness-oefeningen voor de rust en de helderheid. Aanmelden kan door een WhatsApp te sturen naar Esther Jonkers op telefoonnummer 06-5185-2975 of stuur een mail naar steun.mantelzorg.sonenbreugel@lefgroep.nl. Vermeld je naam en de activiteit waar je aan deel wil nemen.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Zon en Breugel, 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De kanaalparade in Amsterdam is zonder grote incidenten verlopen. Een paar honderdduizend mensen kwamen af op de botenparade van World Pride in de hoofdstad. Vanwege de aanslag op een Pride-evenement in Berlijn vorige week golden er wel extra veiligheidsmaatregelen. De politie-inzet was verdubbeld en er lagen betonblokken langs de straten. Er waren enkele acties van pro-Palestina-demonstranten waarbij één persoon is opgepakt. De organisatie spreekt van een drukbezochte kanaalparade met een goede sfeer. Komende dinsdag vergaderen de EU-ministers van Binnenlandse Zaken en Justitie over de migrantencrisis in de Spaanse enclave Ceuta. Dat spoedoverleg volgt op de massale oversteek vanuit Marokko van afgelopen week. Italië is inmiddels begonnen met grenscontroles voor reizigers uit Spanje. De meeste migranten die in Ceuta aankwamen zijn inmiddels alweer teruggekeerd naar Marokko. Spanje heeft ondertussen een drijvende barrière in zee geplaatst om nieuwe massale overtochten te voorkomen. Bij een explosie in een restaurant in de Russische hoofdstad Moskou zijn 3 mensen om het leven gekomen en 15 gewond geraakt. De ontploffing werd gevolgd door een brand in een restaurant in een van de bekende Stalinistische wolkenkrabbers. De oorzaak is nog onduidelijk, al melden Russische media dat er mogelijk sprake was van een gasexplosie. Het gebied is afgezet en de autoriteiten doen er onderzoek. Het geplande fietsevenement in Moskou van afgelopen avond is uitgesteld vanwege de explosie. En de grote natuurbranden in Frankrijk zijn grotendeels onder controle, dat zegt premier Le Cornu. Rond Bordeaux en in het departement Var woeden dagenlang grote branden, waardoor veel inwoners moesten worden geëvacueerd. Volgens de premier is de situatie flink verbeterd dankzij de inzet van de hulpdiensten en de gunstigere weersomstandigheden. Wel wordt er gevreesd dat de natuurschade uiteindelijk erg groot is. Er werd in Frankrijk dit jaar al zo'n 119.000 hectare door natuurbranden verwoest. Het weer, het is droog en overwegend helder. Het kwik daalt in de nacht naar zo'n 8 graden in het noorden.

0: Tot 14 in het zuiden bij weinig wind. Morgen wordt het opnieuw zonnig en droog bij 25 tot 31 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
4: Mensenrelatie, Radboud Visser.
5: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
4: Jazeker.
6: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
7: Start de motor! De boerderij wacht.
8: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen.

0: kleine boeren en truckers.
1: Zon en Breugel.
2: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
1: Radio
2: SNB
1: 107.5 FM.
2: En overal via radio.snb.nl.
1: Radio
2: SNB. Met dit uur. De beste muziekvariatie voor het weekend. Non-stop.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Het grondstoffeninleverpunt Grip komt weer naar Sonnenbreugel. En wel op maandag 10 augustus vanaf 9:30 tot 10:30 aan de Piet Heinlaan in Breugel. En vanaf 12:30 tot 14:30 aan de Brabantlaan in Son. Bij het rijdende grondstoffeninleverpunt dat door de wijk trekt, kan iedereen op vertoon van een milieupas één keer een boodschappentas afval inleveren. Zoals klein elektrische apparaten, lege batterijen, metalen en hout. Maar ook klein chemisch afval, zoals resten verf, medicijnen en andere chemische middelen, kan worden ingeleverd. Alle Grip-data, tijden en locaties staan ook vermeld in de Blink Afval-app.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: 107.5 FM.
1: Dit is Radio SMB.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Het grondstoffeninleverpunt Grip komt weer naar Sonnenbreugel en wel op vrijdag 14 augustus vanaf 9:30 tot 10:30 aan het Raadhuisplein in Son. Bij het rijdend grondstoffeninleverpunt dat door de wijk trekt, kan iedereen op vertoon van een milieupas één keer een boodschappentas met afval inleveren. Zoals klein elektrisch apparaten, lege batterijen, metalen en hout. Maar ook klein chemisch afval, zoals restjes verf, medicijnen en andere chemische middelen, kan worden ingeleverd. Alle Gripdata, tijden en locaties staan ook vermeld in de Blink Afval-app.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Bij een vliegtuigcrash vlakbij de zuidelijke Peruaanse stad Nazca zijn alle 13 inzittenden om het leven gekomen. In het toestel zaten 11 toeristen en 2 piloten. Het vliegtuig was vermoedelijk onderweg voor een rondvlucht boven de beroemde Nazca-lijnen met de duizenden jaren oude tekeningen in de woestijngrond. Het toestel stortte neer en vloog in brand. De oorzaak van het ongeluk is nog onbekend en wordt onderzocht. Er zijn wel vaker dodelijke ongelukken met toeristenvluchten geweest bij Nazca. In verschillende Amerikaanse staten zijn waterbedrijven getroffen door cyberaanvallen. De FBI meldt dat in zeker 7 staten incidenten zijn gemeld, zoals in gemeenten in Michigan en Minnesota. Maar de watervoorziening en de drinkwaterkwaliteit zijn voorlopig nergens in gevaar. Er zijn volgens Amerikaanse media steeds meer aanwijzingen dat door Iran gesteunde hackers achter de aanvallen zitten. Maar onderzoekers benadrukken wel dat de betrokkenheid van Iran nog niet definitief is vastgesteld. De Canal Parade in Amsterdam is zonder grote incidenten verlopen. Een paar honderdduizend mensen kwamen af op de botenparade van World Pride in de hoofdstad. Vanwege de aanslag op een Pride-evenement in Berlijn vorige week golden er wel extra veiligheidsmaatregelen. De politie-inzet was verdubbeld en er lagen betonblokken langs de straten. Er waren enkele acties van pro-Palestina-demonstranten waarbij 1 persoon is opgepakt. De organisatie spreekt van een drukbezochte Canal Parade met een goede sfeer. En bij een bomexplosie in een restaurant in de Russische hoofdstad Moskou zijn 3 mensen om het leven gekomen en 21 mensen gewond geraakt. Volgens het Russische Nationale Antiterrorismecomité werd een zelfgemaakt explosief door een onbekende vrouw naar binnen gebracht. De doden zijn die vrouw, een beveiliger en vermoedelijk een van de eigenaars van het restaurant. Dat zat in een van de bekende Stalinistische wolkenkrabbers van Moskou, waar op dat moment de verjaardag van een generaal zou zijn gevierd. Het weer droog en overwegend helder bij zo'n 8 graden in het noorden tot 14 in het zuiden en er staat weinig wind. Overdag wordt het opnieuw zonnig en droog bij 25 tot 31 graden en een zwakke tot matige noordoostenwind. Tot zover het radionieuws.
2: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Moeite met zelf.

0: Zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
2: Mensenrelatie, Radboud Visser.
3: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
2: Jazeker.
4: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
5: Start de motor! De boerderij wacht.
6: Ontdek de gaafste broedertractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij

0: echte kleine boeren en drukkers.
1: Zon en Breugel.
2: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
1: Radio
2: SNB
1: 107.5 FM.
2: En overal via radio-snb.nl.
1: Radio
2: SNB. Met dit uur. De Meer Muzieknacht.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Ook deze zomervakantie gaat het voorlezen in Bibliotheek Oorschot gewoon door. Iedere dinsdagochtend zijn kinderen welkom om te luisteren naar de leukste zomerse verhalen over bijzondere zon, strand en vakantie. Samen met papa, mama, opa of oma kunnen kinderen genieten van een gezellige en leerzame voorleesmoment. Het voorlezen is gratis en vindt plaats in Bibliotheek Oorschot, de loop 67 in Oorschot. Het voorleesmoment duurt van 11 uur 's ochtends, iedere dinsdag tot en met 18 augustus.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Op vrijdag 14 augustus vindt bij Hoeven 1827 aan de oude Grindweg 90 in Oorschot het Country Weekend plaats met de Country Talent Show. Vanaf 7 uur 's avonds is het festivalterrein geopend en om 8 uur start de talentenshow, waarin deelnemers 3 nummers naar keuze ten gehore brengen. Rond 11 uur volgt de prijsuitreiking, waarna het podium tot middernacht open blijft met muziek van DJ Henk voor de line dance liefhebbers. Zowel een vakjury als het publiek bepaalt samen de winnaar van de avond, die op zondag nog eens mag optreden op het hoofdpodium. De toegang op vrijdag 14 augustus is gratis vanaf 7 uur 's avonds bij Hoeve 1827 aan de oude Grindweg 90 in Oorschot.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Op zondag 16 augustus van 11:30 middags tot 21:00 avonds vindt de 14e editie plaats van het muziekfestival Groot Beekpop. Elk jaar treden er legendarische artiesten op, zoals in het verleden FYI, Danny Vera en rapper Pjort. Dit gezellige festival is volledig gratis en alcoholvrij. Het wordt georganiseerd door cliënten, vrijwilligers en medewerkers van GGZE. Speciaal voor cliënten, omwonenden en andere muzikale liefhebbers is het op zondag 16 augustus van 12 tot 9 uur 's avonds op landgoed de Grote Beek.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Zon en Breugel, 107.5 FM.
1: En overal via radio snb.nl.
0: Met nu het radionieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Bij een vliegtuigcrash vlakbij de zuidelijke Peruaanse stad Nazca zijn alle 13 inzittenden om het leven gekomen. In het toestel zaten 11 toeristen en 2 piloten. Het vliegtuig was vermoedelijk onderweg voor een rondvlucht boven de beroemde Nazca-lijnen met de duizenden jaren oude tekeningen in de woestijngrond. Het toestel stortte neer en vloog in brand. De oorzaak van het ongeluk is nog onbekend en wordt onderzocht. Er zijn wel vaker dodelijke ongelukken met toeristenvluchten geweest bij Nazca. In verschillende Amerikaanse staten zijn waterbedrijven getroffen door cyberaanvallen. De FBI meldt dat in zeker 7 staten incidenten zijn gemeld, zoals in gemeenten in Michigan en Minnesota. Maar de watervoorziening en de drinkwaterkwaliteit zijn voorlopig nergens in gevaar. Er zijn volgens Amerikaanse media steeds meer aanwijzingen dat door Iran gesteunde hackers achter de aanvallen zitten. Maar onderzoekers benadrukken wel dat de betrokkenheid van Iran nog niet definitief is vastgesteld. De Canal Parade in Amsterdam is zonder grote incidenten verlopen. Een paar honderdduizend mensen kwamen af op de botenparade van World Pride in de hoofdstad. Vanwege de aanslag op een Pride-evenement in Berlijn vorige week golden er wel extra veiligheidsmaatregelen. De politieinzet was verdubbeld en er lagen betonblokken langs de straten. Er waren enkele acties van pro-Palestina-demonstranten waarbij 1 persoon is opgepakt. De organisatie spreekt van een druk bezochte Canal Parade met een goede sfeer. En bij een bomexplosie in een restaurant in de Russische hoofdstad Moskou zijn 3 mensen om het leven gekomen en 21 mensen gewond geraakt. Volgens het Russische Nationale Antiterrorismecomité werd een zelfgemaakt explosief door een onbekende vrouw naar binnen gebracht. De doden zijn die vrouw, een beveiliger en vermoedelijk een van de eigenaars van het restaurant. Dat zat in een van de bekende Stalinistische wolkenkrabbers van Moskou, waar op dat moment de verjaardag van een generaal zou zijn gevierd. Het weer droog en overwegend helder bij zo'n 8 graden in het noorden tot 14 in het zuiden en er staat weinig wind. Overdag wordt het opnieuw zonnig en droog bij 25 tot 31 graden en een zwakke tot matige noordoostenwind. Tot zover het radionieuws.
0: Met de meeste muziekvariatie
1: en het laatste nieuws.
0: Radio
1: SNB
0: 107.5 FM.
1: En overal via radio snb.nl.
0: Radio
1: SNB. Met dit uur. Caribisch Carousel. Met Marion Del Prado.
3: But one day,

0: created it.
1: Goedenavond, buenas noches. We zijn er weer, Caribisch Carousel, op vandaag.

Vandaag, wat is het? 27 juli 2026. Ik had een zeer druk weekend, maar natuurlijk altijd tijd voor radio en ook zin. Je luistert Caribisch Carousel en dit is Radio Som en Breugel.

Commencer de nuevo, oftewel overnieuw beginnen. Nou, dat kan ik nu niet meer. Het is alweer 10 minuten in de uitzending van Caribisch Carousel. En als je net ingetuned hebt, ik ben er tot 9 uur. Ja, ik zei het al, ik heb een erg druk weekend gehad. Er zijn overal festivals en allemaal leuke buitenconcerten en zo. En dan reis je van de ene plek naar de andere plek. Nou, zometeen meer daarover. Ja, wat ik breng. Ik breng wat je wilt.

Ja, dat wat je wilt, dat breng ik je. En een vrolijk nummer van Leonie Torres. Ik ga hem zien live in Malaga, 18 oktober. Daar heb ik heel erg zin in. Ik ben vanavond een beetje aan het draaien van de playlist van Marlon Soert van zijn afgelopen weekend. Marlon Soert heeft Salsu Poetas in Tilburg, een zeer bekende dansschool. En hij was aan het bladeren door Spotify en kwam allerlei nummers tegen van vroeger. Hij stuurde mij een andere van Enclave. Hetzelfde nummer, maar ik ga toch de alleroudste draaien. Lalo Rodríguez.

Ja, sentiment van de eerste plank. Hier hebben wij kilometers op gedanst. Ik vind toch de oude versies vind ik altijd het mooist. En zeker nu je techniek hebt waarmee je geremasterd wordt, dan vind ik het eigenlijk toch een ode aan de originaliteit.

0: Ja, moderne zon.
1: I don't know what you mean.
0: Van Remy Bauta en Tony Avila. Ik hou van deze muziek. Even kijken, ik zei het al. Ik ben een beetje aan het draaien van de playlist van Marlon Seward. Marlon Seward is degene die Salsipredes zijn dansschool in Tilburg runt. Hij is, ik ken hem eigenlijk al bijna over de 30 jaar. Want wij komen allemaal uit de eerste leg van salsa in Nederland. En in Brabant daarbij ook. Brabant liep een klein beetje achter, maar dat is toch allemaal dezelfde tijd. En ik strooi die nummers die hij afgelopen weekend postte op een van de apps waar we in communiceren tussendoor. En er is inderdaad heel veel muziek. Ik zeg het vaak, er is heel veel muziek wat nog niet beluisterd is. En tegenwoordig gaan mensen gewoon meteen het eerste nummer wat ze horen, wat bekend is, dat zetten ze op feesten aan. Maar je moet eigenlijk een beetje graven. En als je graaft, dan kom je op de prachtige nummers. Er zijn ook nog nummers met cd's die niet op Spotify of whatever platform staan. Ook die zouden leuk zijn als die geript worden en dat je die nog eens een keer hoort. De volgende is, wat ik ook nog zag, hoe heet die? Er is weer een artikel docu verschenen van Zembla op NPO Start. En daar staat dus dat heel weinig Nederlandse muzikanten nog zijn. Slechts 22% op het conservatoria is Nederlands en voor de rest zijn het dus allemaal buitenlanders. En dat komt dus door de jarenlange bezuinigingen in het muziekonderwijs. Ik heb bij het CKE gewerkt in Eindhoven en daar hebben we dat meegemaakt. Waarom zou je nog muziek gaan studeren als er daarna niks meer is? Het super slecht betaald wordt en wat ik zei, heel moeilijk is om nog in netwerken en zo van andere muzikanten, met andere muzikanten kennis te maken. Dus het is wat. Ik zie dat duister in, dat hele muziek gebeuren. Want muziek is uiteindelijk toch wel heel erg goed voor je brein. De volgende.

fijne van radio. Je hoeft niet altijd muziek te draaien waar mensen direct van op de dansvloer belanden. Want er zijn ook heel veel wat minder dansachtige nummers die mooi zijn om te draaien. Ik had het net over die muzikanten in Nederland. En tegelijk, terwijl ik dat zei, zat ik ook, had een artikel kwam voor over autisme en muziek. En die Erik Schredder, ik heb het gedeeld op mijn Facebookpagina, die Erik Schredder heeft weer een uitleg gegeven waarom muziek gewoon heel erg zinvol kan zijn bij autisme. Want het brengt bepaalde verbindingen aan die juist bij het, het autisme, bij die patroon, hoe noem je dat? Nou, ik weet even de naam niet, maar bij autisme gewoon een belangrijke rol spelen voor dat label. Dus het is onbegrijpelijk. Muziek is gewoon zo belangrijk, ook voor kinderen en zo. En dat wij hier in Nederland daar zo slecht mee omgaan. In België hebben ze het anders gedaan. Daar is alle muziekonderwijs, muziekscholen, dat soort dingen, is tot een bepaalde leeftijd is gewoon gratis. Ach ja, je kan niet alles hebben in Nederland natuurlijk. De volgende. César. Nee, Grace Evora heet zij. En ze was op Sphinx. En Sphinx is een geweldig festival waar ik donderdagavond beland ben in België. Het is gratis, het is een mixfestival, dus je kan er van alles vinden. Boeghout bij Antwerpen. Geweldige foodtruck line-up hebben ze daar, dat doen die Belgen goed. En naast deze dame stond ook Alain Perez te spelen. En dat is een muzikant die in de top 5 van de beste Cubaanse bands hoort. Onbegrijpelijk hoe ze het voor elkaar krijgen daar.

families. Want ik zeg net, dit is Grace Evora. Die staat er op dat podium bij Swings. Maar dat klopt helemaal niet. Het is wel dezelfde achternaam. Maar die ik bedoelde was Cesaria. En ik zat al in mijn stem, zat ik al een beetje te twijfelen. Maar dit is degene die bij Swings stond.

Ja, Cesaria Evora was een volkszangeres uit Kaapverdië. En ze stond bekend als de diva op de blote voeten, omdat ze gewoonte had om blootvoets op het podium te betreden. Ze is overleden in december 2011. Maar ik heb misschien mensen die vaker luisteren, die weten dat ik vaak zeg dat in Rotterdam zit een hele grote gemeenschap Kaapverdianen. Daar zaten ook 6 van in het elftal van 6 Nederlandse Kaapverdianen in het elftal van Kaapverdië. Maar die maken heel veel muziek. Nelson, er zijn deze, hoe heet ze? Die Grace Evora, dat is er een van. Maar ja, het is leuke muziek om naar te luisteren en ook leuke muziek om te draaien. We gaan even naar een volgende van Marlon Stewart, die ik van zijn lijstje afgehaald heb. Ik ken deze band niet, Viti Ruiz. Ik ken hem alleen van de Caribbean Band. En dan heette die Tembla. En deze heet Caricias Prohibidas.

Maar ja, als je herinneringen aan zo'n nummer hebt, wat ik heb, want toen woonde ik op Curaçao, dan vind je het nummer waar je herinneringen hebt gewoon het leukste. Dit is de Spaanse versie in Papuense Tembla. En die Caribbean Band was ook een Curaçaose band. Dus Marlon, als je luistert, vind ik leuker. De volgende is een bachata. Als ik het goed heb, ja. Van Yendi.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Creatieve senioren kunnen op donderdag 6 augustus terecht bij het creatief atelier in de huiskamer van Breugel. Er kan worden gemozaïekt, geschilderd en getekend. Maar ook eigen materialen zijn welkom. Ontmoeten staat centraal en er is altijd iemand aanwezig om te helpen. Meedoen is gratis en aanmelden is niet nodig. De koffie staat klaar in het creatief atelier van 10 uur 's ochtends tot 1 uur 's middags aan de Van Leeuwenstraat 2 in Son en Breugel op donderdag 6 augustus van 10 uur in de ochtend tot en met 1 uur in de middag.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: Ja, regio nieuws. En dat is toch ook belangrijk, want mensen die een beetje in de radiowereld zitten, die weten dat de overheid gestopt is met subsidies voor lokale omroepen. Dus binnen nu en 2 jaar, of binnen nu en 1 jaar eigenlijk al, zal je met regio omroepen te maken hebben. En wij hebben hier in het zuiden, hebben we dan in, althans de regio Eindhoven, is het 040, Oorschot, Best en Son en Breugel. En daar zijn we al een beetje op aan het inspelen. En regio nieuws wordt dan niet lokaal nieuws, maar dus regio nieuws. De volgende is mooi. Volgens mij heb ik 2 weken geleden heb ik een nummer gedraaid van Rolien Rosendo. En ik vind zijn stem heel fijn. Toen heb ik een bachata gedraaid. En deze keer is het een salsa. Dankjewel, Marlon.

0: Zon en Breugel 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Bij een vliegtuigcrash vlakbij de zuidelijke Peruaanse stad Nazca zijn alle 13 inzittenden om het leven gekomen. In het toestel zaten 11 toeristen en 2 piloten. Het vliegtuig was vermoedelijk onderweg voor een rondvlucht boven de beroemde Nazca-lijnen met de duizenden jaren oude tekeningen in de woestijngrond. Het toestel stortte neer en vloog in brand. De oorzaak van het ongeluk is nog onbekend en wordt onderzocht. Er zijn wel vaker dodelijke ongelukken met toeristenvluchten geweest bij Nazca. In verschillende Amerikaanse staten zijn waterbedrijven getroffen door cyberaanvallen. De FBI meldt dat in zeker 7 staten incidenten zijn gemeld, zoals in gemeenten in Michigan en Minnesota. Maar de watervoorziening en de drinkwaterkwaliteit zijn voorlopig nergens in gevaar. Er zijn volgens Amerikaanse media steeds meer aanwijzingen dat door Iran gesteunde hackers achter de aanvallen zitten. Maar onderzoekers benadrukken wel dat de betrokkenheid van Iran nog niet definitief is vastgesteld. De kanaalparade in Amsterdam is zonder grote incidenten verlopen. Een paar honderdduizend mensen kwamen af op de botenparade van World Pride in de hoofdstad. Vanwege de aanslag op een Pride-evenement in Berlijn vorige week golden er wel extra veiligheidsmaatregelen. De politieinzet was verdubbeld en er lagen betonblokken langs de straten. Er waren enkele acties van pro-Palestina-demonstranten waarbij 1 persoon is opgepakt. De organisatie spreekt van een druk bezochte kanaalparade met een goede sfeer. En bij een bomexplosie in een restaurant in de Russische hoofdstad Moskou zijn 3 mensen om het leven gekomen en 21 mensen gewond geraakt. Volgens het Russische Nationale Antiterrorismecomité werd een zelfgemaakt explosief door een onbekende vrouw naar binnen gebracht. De doden zijn die vrouw, een beveiliger en vermoedelijk een van de eigenaars van het restaurant. Dat zat in een van de bekende Stalinistische wolkenkrabbers van Moskou, waar op dat moment de verjaardag van een generaal zou zijn gevierd. Het weer droog en overwegend helder bij zo'n 8 graden in het noorden tot 14 in het zuiden en er staat weinig wind. Overdag wordt het opnieuw zonnig en droog bij 25 tot 31 graden en een zwakke tot matige noordoostenwind. Tot zover het radionieuws.
2: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat u niet...

0: binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl. Al vanaf 30 paar te bestellen.
1: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
2: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van drie bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cozy tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
3: Zon en Breugel.
4: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
3: Radio SNB 107.5 FM.
4: En overal via radiosnb.nl.
3: Radio SNB.
4: Met dit uur. Caribisch Carousel met Marion Del.